0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij, waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrijkwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten: Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nummer 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van hun zonden. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan de moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens stel op de kaarten, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

gaan we samen op reis. Ver weg. Ja, lieve meid. En op een mooie dag, als je wakker wordt, dan schijnt de zon ook voor jou. Want ook jouw verdriet gaat eenmaal voorbij.

mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

jaren zonder jou zo hol en bijna leeg zijn. Heb jij het ook, gevoel van onrust?

dat ook? Gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. En ik denk dat ze in de loop der tijd allemaal bereden zijn. Omdat de cabine van een truck bijna 2 weken lang mijn huis is geweest. Tja, het zal voor mij vreemd zijn geregeld een leven te moeten leiden. Ik herinner mij mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Een tweedehands occasie van een overleden visboer. Die was ermee het IJsselmeer in gereden. En ik was zo trots als een pauw en ik popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. Mijn boy was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst genoemd had. En hij was net die middag in elkaar geslagen en ik kon nog maar net een paar woordjes zeggen. En zijn vaste begroeting was altijd: pas op, zwengt uit. En daarom zet ik die spreuk achter op mijn kar: pas op, zwengt uit. Het was een uur of twee daarna toen ik op een dag thuis kwam en er niemand was. Mijn vrouw was met een jongen vertrokken en ik kon er niet achterkomen waarheen. Niemand wist het. En vanaf die dag woonde ik samen met mijn vriendin, die ik al die jaren voor haar verborgen had gehouden. Een week of wat daarna dender ik weer over de weg, tot ik ben ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Toen hij voor me reed, sprongen de tranen in mijn ogen en de uitlaatgassen op mijn longen. Wat achter op die kar stond te lezen: pas op, zwengt uit. Ik bleef achter hem rijden en na een uurtje zette hij zijn truck aan de kant, bij een koffiehuis. Ik zette mijn truck erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een glas water aan en we raakten aan de praat. Hoe kom je aan die naam? Pas op, zwengt uit, vroeg ik hem. Tja, zei hij. Mijn vader was ook truckchauffeur geweest en mijn moeder die zei dat ik dat altijd had gebrabbeld toen als ik hem zag. Ik verloor mijn moeder toen ik 16 was op vakantie in Giethoorn. En mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik schudde hem de hand en ik vertelde dat ik iets had wat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck en ik veegde er een paar parkeerbonnen af zodat de naam goed zichtbaar werd. En verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: De Groot, Verenigde Fruithandelaren. Ik zei: nee, en daaronder. En nogmaals, verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: RXST64. Ik zei: ja, daar tussenin. En voor de derde maal, verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: pas op, zwengt uit. Jongen, wat we toen allemaal te bepraten hadden. Ja, en nu rezen we samen over de weg. Met die knul die de snelheid overtreedt. Zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: Plassen. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Stuinstra met het Radio Nieuws. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. 7 bewoners ademden rook in, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar. De brandweer gaf rond 3:15 het sein brandmeester. De politie vermoedt brandstichting en verdenkt de bewoonster van het complex. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. Op ongeveer 180 middelbare scholen werd actie gevoerd tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op sommige plaatsen kwam het tot geweld en vandalisme. Voor vandaag zijn nieuwe schoolblokkades aangekondigd, tegelijk met een landelijke staking tegen regeringsbezuinigingen. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden. De vrouw gaat maximaal 30% van haar pensioen aan huur betalen en kan nog zeker 8 jaar blijven. Ze werd een symbool van de Spaanse wooncrisis. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. De 84-jarige moeder van tv-presentatrice Savannah Guthrie verdween bijna 8 maanden geleden uit haar woning. Eerdere brieven eisten $4 miljoen of beweerden dat ze was overleden. Een deel daarvan bleek volgens de FBI vervalst. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover.
2: Maat in de morgen met Jos Smit.

Goedemorgen en welkom bij Maat in de Morgen. Ik ben Jos Smit en het komend uur praat ik je weer helemaal bij met het belangrijkste nieuws uit Noord- en Midden-Drenthe. We gaan het vandaag hebben over een regenboogcafé in Bijlen, een mars tegen kanker in Westerbork en nog veel meer. Dat straks, eerst muziek. Leuk dat je weer luistert.

drive-by van Train. Straks bellen we met Koosje Dedden. Zij is betrokken bij een nieuw regenboogcafé in Bijlen. Maar eerst een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit Noord- en Midden-Drenthe. Nou, je hoorde het net ook al even op het eerdere nieuwsbericht, maar het gaat ontzettend warm worden. Vandaag al, morgen loopt het helemaal op. Het kan 25 tot zelfs 30 graden worden in het zuiden, dus bereid je daarop voor. Gaan we door naar Assen. Assen bouwt namelijk. Op de kop van het havenkwartier moet een opvallend woongebouw komen. De gemeente wil op de plek van de voormalige cafetaria De Havenkade een gebouw laten verrijzen dat als trekpleister gaat dienen van de nieuwe woonwijk. Assen zoekt nu naar een projectontwikkelaar die de woontoren kan realiseren. De bouwlocatie ligt aan de Industrieweg. De cafetaria De Havenkade werd er 12 jaar geleden gesloopt. Sindsdien ligt op de plek een grasveld. De locatie maakt deel uit van de plannen om het oude industriegebied rond de havenkade te veranderen in een woonwijk. Daar moeten uiteindelijk tussen de 650 en 1000 woningen komen, dat meldt RTV Drenthe. Het is een van de grote nieuwe nieuwbouwprojecten in Noord- en Midden-Drenthe. In Gieten zijn ze ook bezig. Daar zijn plannen om op de plek van het restaurant Jim's 9 appartementen te bouwen. Dan naar Tinaarlo. Tinaarlo rooit namelijk. In de groene gemeente worden binnenkort meerdere monumentale bomen gekapt. Dat kan veel invloed hebben op de buurt en de leefomgeving. Onder andere aan de Norgerweg in Ieden, ter hoogte van het monument 4045. Aan de Schipborgenweg in Zuid-Laren. En aan de Hoofdweg in Eelde-Paterswolde moeten één of meerdere grote bomen worden gekapt. Sommige bomen staan daar al tientallen jaren en zijn uitgegroeid tot monumentale exemplaren. De gemeente besluit niet zomaar tot het kappen van bejaardengroen. Voordat er een besluit tot kap wordt genomen, wordt daarom eerst onderzocht wat er met de zieke boom aan de hand is. En vooral, is het behouden van de boom mogelijk? Kan het behouden van bomen leiden tot gevaarlijke situaties? Onze reporter Jacob van Gelder houdt het de komende dagen in de gaten. Dan, het is een droom van elke ondeugende puber, maar deze eindigde tegen een boom. Daar heb je die bomen weer. Een tiener uit Assen heeft, zonder rijbewijs overigens, de auto van haar ouders in de prak gereden. Een meisje, eindelijk een keer geen jongen, heeft maandagavond met de auto van haar ouders een eenzijdige botsing veroorzaakt. Ze ging zonder toestemming van haar pap en mam met de wagen op weg om deze op de Nobellaan tegen een boom te laten eindigen. Het voertuig raakte beschadigd. Het meisje is vervolgens door de politie voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. We blijven ook nog even in Assen, want wie heeft er geen ijsje gegeten? Hoe lang kan het nog? Corien Gosselaar stopt met banketbakkerij Gosselaar in Assen. Al 100 jaar gespecialiseerd in het maken van banket, chocolade en ijs. Na het onverwachte overlijden van haar man Martijn in 2023 vindt ze tijd voor een nieuw hoofdstuk. Corien zoekt een overnamekandidaat, dat meldt Dagblad van het Noorden. Martijn Gosselaar was een telg uit de bekende Asserse banketbakkersfamilie en samen met Corine eigenaar van de zaan. Zo, dat was het laatste nieuws. We pakken er even een plaatje bij en dan gaan we daarna bellen met Koosje Dedden. Tot straks.

0: Ja, heerlijk. Material lover. Straks hebben wij aan de lijn Koosje Dedden. Zij is betrokken bij een nieuw regenboogcafé in Bijlen. Ja, dat is natuurlijk nu helemaal een hot topic. We hadden gisteren al een gast hier in de studio die wat vertelde over de daling van homo-acceptatie in Nederland. Specifiek onder jongeren. Daar was een onderzoek naar gedaan. En dan blijkt dat zowel bij jongens als bij meisjes de acceptatie van homo- en LHBTI-mensen drastisch gedaald is. Nou, gisteren hadden we daar Stef Sikkens voor in de show. En die nuanceerde dat ook wel een beetje. Die had het er onder andere over dat dat bijvoorbeeld jongeren wat sceptisch zijn over enquêtes, dat die niet altijd meer helemaal eerlijk worden ingevuld. Ook omdat jongeren bang kunnen zijn voor bijvoorbeeld dat hun gegevens uitlekken. En daardoor wordt dat resultaat wel een beetje vertekend. Maar goed, dat was gisteren. Wij hebben nu aan de lijn Koosje Dedden. Koosje, ben je daar?
1: Ja, daar ben ik.
0: Ah, fantastisch. Hartstikke fijn dat je er even bent. Ja, we hadden het al even over de acceptatie van homo's en LHBTI mensen niet meer zo vanzelfsprekend is. Maar daar proberen jullie weer een klein beetje verandering in te brengen, als ik het goed begrijp. Met de opening van een regenboogcafé.
1: Ja, we hebben morgenavond is de feestelijke opening van ons regenboogontmoetingscafé.
0: Leuk.
1: En dat is een plek waar het hele brede range van de mensen van de LHBTQIA+ gemeenschap elkaar kan ontmoeten. Mm-hmm. Gericht op herkenning en verbinding.
0: Ja, en even voor de goede orde, dat is in Bijlen.
1: Dat is in Bijlen, ja.
0: Perfect. Ja, en je zegt al de volledige afkorting. Het is dus eigenlijk voor iedereen die op een of andere manier een beetje afwijkt van de standaard seksuele mores, laten we het zo zeggen.
1: Alleen het woord afwijkt.
0: Dat is misschien onhandig gekozen voor mij.
1: Gevaarlijk woord, hoor.
0: Nee, je hebt helemaal gelijk. Goed dat je het zegt.
1: De meeste mensen zijn cisgender, mm-hmm. heteroseksueel. Maar 1/5 van de Nederlandse bevolking ouder dan 8 dan 15 jaar behoort tot die groep. Dus dat is echt 1/5. Dat is best veel.
0: Ja, dus dat is inderdaad helemaal niet het is eigenlijk helemaal niet zo uitzonderlijk natuurlijk.
1: Nee. Ja. Nee, precies. Dus dat betekent dat er in elke straat ik denk dat jij vast ook wel mensen kent of collega's hebt of waar weet je het helemaal niet eens.
0: Nee, zeker. Nee, dat is zo'n raar sommetje wat je dan soms in je hoofd maakt. Van inderdaad, ken ik meer dan 5 mensen. Ja, nou, statistisch gezien zal ik dan ook iemand kennen die. Nee, dat is interessant. En merk jij dat er echt behoefte is aan een regenboogcafé in het dorp?
1: Nou, dat moet natuurlijk nog blijken. Mm. Maar Midden-Drenthe, je zei het dorp, want dat dorp is Bijlen, maar het gaat om de hele gemeente Midden-Drenthe. Okay. Is een regenbooggemeente en daar past een ontmoetingsplek bij. En die was er nog niet, vandaar dat we die oprichting nu hebben.
0: Ja.
1: En het moet nu blijken in de praktijk in hoeverre dat in de behoefte voorziet. Want heel veel mensen die zeggen van prima, maar ik heb niet de behoefte om naar zo'n ontmoetingsplek te gaan.
0: Mm-hmm.
1: Anderen misschien wel. Of dat moet gaan lopen. Ja, dat zal in de praktijk blijken.
0: Dat ga je zien. Ja, want is dit een wordt dit wekelijks opengesteld, dagelijks? Wat kunnen mensen verwachten?
1: Nee, het is 1 keer in de maand. En dat is ook in heel veel andere gemeenten zo, hoor. Mm-hmm. In Assen is dat, en is het bepaalde avond of middag in de maand.
0: Mm-hmm.
1: En hier is het elke laatste woensdagavond van de maand van 7:30 tot 9:30.
0: Oké, leuk. En wat kunnen mensen op zo'n avond verwachten? Is het vooral gewoon samen zijn koffie drinken of worden er dingen georganiseerd? Wat staat er op de planning?
1: Ja, het centrale thema is eigenlijk ontmoeting en verbinding. En dat kan een gezellig gesprek zijn, ervaringen delen. Mensen kunnen ook gezelschapsspelletjes gaan doen. Maar dat is aan de bezoekers zelf waar zij behoefte aan hebben, wat zij fijn vinden.
0: Dus er worden niet groepsactiviteiten per se vanuit jullie georganiseerd. Dan mogen mensen gewoon zelf invullen zoals ze dat prettig vinden.
1: Ja, en dat verschilt ook wel per gemeente, hoor. Sommige grotere gemeentes, daar komen wel 30 mensen. Ja, die doen heel veel gezelschapsspelletjes. Maar mm-hmm. Het is gewoon een verbinding met mensen dat je, aan wie je met een half woord genoeg hebt.
0: Ja, precies. Ja, want ik denk dat heel veel mensen die hier komen, die hier behoefte aan hebben, dat die toch in ervaringen delen en dat het dan fijn is om met elkaar dat ook te kunnen uitwisselen.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja, super. Ja. En in het kort nog één keer de wat, wanneer en waar?
1: Morgenavond is de feestelijke opening. Mm-hmm. Dat is om 19:30. Dat is in Zalencentrum Muller aan de Palts 7 in Bijlen.
0: Ja. En daarna is het elke maand?
1: Elke laatste woensdag van de maand. Van 19:30 tot 21:30 s'avonds.
0: Super. Nou, hartstikke fijn. Koosje, ontzettend fijn dat je je hiervoor inzet en dat je ons even hebt bijgepraat. Ik hoop natuurlijk dat het een enorm succes wordt morgen en ook in alle latere natuurlijk.
1: Ja, nou mag ik nog iets toevoegen?
0: Ja,
1: heb ik daar nog tijd voor?
0: Ja, zeker, tuurlijk.
1: Nou, waarschijnlijk heb je ook de berichtgeving de laatste tijd gelezen dat er toch wel zorgelijke ontwikkelingen gaande zijn. Mm-hmm. Dat de acceptatie onder jongeren afneemt.
0: Ja.
1: En misschien dat dit café nu wat meer is voor de mensen tussen de 30 en de 80 plus. Maar wij richten ons ook wel op jongeren. En we kijken ook of daar een andere locatie of in een jongerencentrum meer geschikt voor is.
0: Mm-hmm.
1: Want er zijn ook jongeren die durven, die waren net uit de kast gekomen en die kruipen er weer in omdat hen de mond wordt gesnoerd of er wordt gezegd, ja, ze willen gewoon aandacht hebben. Hoe dat nu allemaal? Maar er zijn ook jongeren die zeggen van, nou, wij vinden aandacht helemaal niet nodig. Die komen wel uit de kast en die zeggen van, doe gewoon, doe normaal. En normaal, dit is toch gewoon.
0: Mm-hmm. Ja, nou, heel goed dat je het even zegt inderdaad. Ja, dat is inderdaad een grote zorg. Hartstikke fijn dat jullie je daar ook op richten. Ook op de jongeren inderdaad. Zijn daar van jullie kant ontwikkelingen? Laat het ons vooral weten. Dan gaan we daar ook weer gewoon aandacht aan besteden. Dus een goede toevoeging.
1: Uiteindelijk is de kern is, iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Dat is notabene artikel 1 van de grondwet.
0: Hè? Ja, precies.
1: Niemand mag gediscrimineerd worden op basis van geloof, geslacht en wat dan ook.
0: Nee. Exact. Nee, het zou zeggen.
1: Je hoort
0: zeggen,
1: er gewoon bij.
0: Ja, 2026, het zou allemaal niet zo'n probleem meer moeten zijn. Maar helaas is dat het wel. En dan is het fijn dat mensen zoals jij ervoor blijven strijden.
1: Ja, en samen met een werkgroep. Hè? Ik ben niet de enige.
0: Nee, hoor. Zeker. Precies. Hartstikke goed. Koosje, ontzettend bedankt en heel veel succes.
1: Dankjewel, hè. Dag hoor. Dag.
0: Ja, wij blijven nog even in Midden-Drenthe. In Smilde moeten ze namelijk afscheid nemen van hun geliefde zwembad. Inwoners zetten zich schrap voor het besluit dat de gemeenteraad van Midden-Drenthe moet nemen. Nu het nog kan, laten ze zich van zich horen.
2: Beste burgemeester Jan Zwiers, wij staan hier vandaag namens alle kinderen uit Smilde. En we hebben een hele duidelijke boodschap. Wij willen ons zwembad in Smilde niet kwijt.
3: Voor het gemeentehuis in Bijlen verzamelt zich een groot aantal Smildigers in zwemkleding. Ze verzetten zich tegen de motie die bijna een jaar geleden door de raad werd aangenomen om de smelten in Smilde te sluiten.
4: Dag meneer, u heeft iets grappigs op uw hoofd, maar het gaat hier om een serieuze zaak, hè?
5: Ja, we zijn hier om te laten zien dat we het er niet mee eens zijn dat het Smilde moet gaan sluiten.
4: En wat heb jij hier bij je?
6: De tekeningen, dat doen we eigenlijk als een soort van handtekening, maar dan van de kinderen. Om de burgemeester en de gemeenteraad te overtuigen dat het zwembad blijft.
4: En waarom is het zo belangrijk dat het zwembad blijft?
6: Nou, jong, oud, gemiddeld zwemmen er allemaal. Het is gewoon super productief voor het dorp. Er wordt disco zwemmen gehouden, er wordt zwemles gehouden, er wordt ouderen zwemmen gehouden, er wordt zwemjogging gehouden. Echt. Alles worden we bijna gehouden, joh.
7: En dan krijg ik van jou de tekeningen uitgereikt.
6: Zeker te weten. Ja. Doe er voorzichtig mee.
7: Dankjewel. Ik neem dit ook met liefde in ontvangst. Maar ik kan u niet beloven dat zeg maar, gaat helpen om het zwembad te smelten open te houden. Dat ga ik jullie ook zeker niet beloven. Maar dat hadden jullie waarschijnlijk ook niet verwacht.
3: Je hoorde de burgemeester Jan Zwiers van gemeente Midden-Drenthe de protesterende inwoners toespreken.
5: Dat er eigenlijk dus nu te veel achterstallig onderhoud is en dat dus nu tot het besluit leidt dat het te duur is en dat het niet kan. Ja, dat klinkt bizar natuurlijk. Als je het onderhoud altijd had kunnen bijhouden, dan had je nu dit probleem niet gehad. Dus het is raar om dan nu te zeggen van, het is ook niet eerlijk om dan nu te zeggen van ja, het is nu te duur, sorry.
3: Een moeilijke kwestie voor de gemeente. Doordat ze jarenlang niet voldoende onderhoud aan het zwembad pleegden, moeten ze nu wel de deuren sluiten.
8: We hebben wat betreft het gebrekkige onderhoud het samen zover laten komen. En daar zijn we absoluut niet trots op. De Raad heeft de afgelopen jaren andere keuzes gemaakt en onvoldoende geld beschikbaar gesteld voor het onderhoud en het vervangen van technische installaties. Dat leek toen ongetwijfeld verstandig, maar nu zitten we met de problemen.
3: Dat zei Veronique Roerink van de VVD Midden-Drenthe erover. De rest van de Raad vindt het ook niet makkelijk.
9: Wij vinden dat het zwembad de smelten niet moet sluiten.
10: De realiteit is dat het zwembad met kunst en vliegwerk in de benen wordt gehouden.
11: Ik moet daar ergens in houden. Want wie was er al die jaren bij?
12: Ik wil beginnen om te zeggen dat ik volgens mij namens de hele Raad spreek dat we allemaal wel Smulder een zwembad gunnen.
11: Helaas, hoe pijnlijk dit voor mij ook is, moet ik gewoon realiseren dat het zwembad niet meer te redden is.
3: De sluiting van het zwembad heeft grote gevolgen. Ook voor Marga's unieke zwemclub voor beperkte kinderen.
13: Ik ben 4 jaar op zoek geweest naar een sport voor mijn dochter. Mijn dochter heeft Down-syndroom en ik heb eigenlijk nooit iets passends kunnen vinden. Toen ben ik aangesloten bij een gemeentelijk werkgroepje van Uniek Sporten. En zo had ik de wens om een eigen zwemclubje op te richten. Dus je hebt het dan in totaal over 28 mensen. En 29, want ik zwem ook mee. Dus 29 mensen aan de kant van het zwembad. En dat is, nou ja, dat is uniek gewoon. Dat is gewoon uniek. Je wordt hier niet uitgelachen. Je wordt gewoon uitgedaagd. De ene moeder die helpt het andere kind. En het gaat allemaal door elkaar heen. En het is heel gemoedelijk en heel sfeervol ook, zeg maar.
3: En deze kinderen zijn heel afhankelijk van dit zwembad?
13: Ja, van dit zwembad, want het is een prikkelvrij zwembad. Het echoot hier niet zo bijzonder, zeg maar. Er zijn hier, nou ja, we hebben alleen het zwembad, we huren het hele zwembad af. Dus je hebt eigenlijk ook geen bezoekers of zo. Nou, ik ben daar ook best wel een beetje verdrietig over, maar mijn zwemclub gaat stoppen. De kinderen die hebben nu al, ze komen hier naar Smilde, ze zwemmen en ze gaan weer terug. Dat is voor hun al een hele impact op de middag. Als ik dan naar een Bijlen zou moeten of naar een Assen of naar Norg, die baden zijn veel groter, zijn veel meer prikkels, de reis er naartoe is langer.
3: Jouw club is natuurlijk niet de enige. Hoeveel wordt dit zwembad gebruikt?
13: Het is niet normaal druk. Het is echt gisteravond Aqua Power 23 personen. Vorige week Aqua Jogging bijna 18 personen. Baantjes zwemmen. Nou, vanmorgen had ik niet eens een eigen baan, zo druk was het. Dus het was echt, het is echt druk.
3: We vroegen de wethouder op camera te reageren. Dat wilde hij niet. Wel laat hij in een schriftelijke reactie aan ons weten dat hij het gebouw wel moet sluiten. Het college kan namelijk de veiligheid van de zwemmers wegens de staat van het gebouw niet meer garanderen. Wat de sluiting van de smelten de gemeente oplevert, is onduidelijk. Ook is er nog geen garantie dat dit geld terug wordt gestoken in de leefbaarheid van het dorp, wat tot grote zorgen van de inwoners leidt.
5: Pijnlijk. Het zwembad is er al sinds de jaren 70. Het is een onderdeel van Smilde. Dat kan niet zomaar weg zijn. Ja.
3: Straks kun je niet meer zwemmen in de buurt.
14: Nee, dat zou wel heel erg jammer zijn.
3: Want hoe ver is het zwembad nu van je huis?
14: Nou, niet heel ver.
15: Wij staan achter Smilde, dus het zwembad moet gewoon in Smilde blijven. He, werkende ouders, die kunnen met de kinderen gewoon moeilijk aan op de fiets met de kindjes naar het zwembad. Vader heeft de auto mee. Dat kan straks allemaal niet meer. Oudere mensen in het dorp, die kunnen nu op de fiets of met een buurvrouw meerijden. Die gaan niet via de Suurmansweg hier naar Bijlen rijden. Levensgevaarlijk voor die oudjes.
3: Op 8 oktober wordt definitief besloten of het zwembad haar deuren sluit. Een maand later zal er voor het laatst afgezwommen worden. De kans dat het open blijft is klein. Zelfs als er een nieuw plan komt, kan het nog jaren duren voor er een nieuw zwembad geopend is.
16: Wij vinden dus wel dat gewoon, ja, de gemeente daarin moet investeren om bij ons dus het zwembad te laten houden.
17: Ja, het leeft heel erg. We hebben het er op het schoolplein over. We hebben het erover, als ik bezig ben met mijn sportgroepje, hebben we het erover hoe belachelijk het is dat het zwembad dichtgaat met zo'n waterrijk dorp. Dus het leeft heel erg.
16: We hebben een beetje het gevoel dat we, ja, hoe zeg je dat, tegen een muur aan het praten bent, zeg maar.
17: Als we de stemmen binnen kunnen krijgen van de raadsleden, dat het ideale scenario zou zijn. Dat het gewoon open kan blijven en dat er een mooie oplossing komt, zodat het wel uit kan. En die oplossingen liggen er.
18: Om het geluid van Noord en

0: Heerlijk genieten van Break My Stride van Matthew Wilder. Aan de lijn hebben we Nanny Steenhuis, een van de organisatoren van de Pink Ribbon Mars in Westerbork op 4 oktober. Nanny, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel voor jullie tijd.
0: Ja, tuurlijk, want het is Nanny, toch? Niet Nanny.
1: Nanny. Ja,
0: nee, precies. Nanny. Nee, gewoon op zijn goed Gronings trends.
1: Ja,
0: precies. Top. Heel fijn dat je hier even tijd voor hebt. Voor de mensen die hier nog niet bekend mee zijn, in het kort. Wat houdt een Pink Ribbon Mars precies in?
1: Ja, Pink Walk is het.
0: Pink Walk.
1: Ja, Pink Walk. En Pink Walk is een georganiseerde wandelroutes. En de opbrengst van deze wandeldag die gaat helemaal naar Pink Ribbon. Ribbon doet onderzoek naar borstkanker.
0: Juist, check. Oké, okay, en dan snap ik waar ik zelf de kleine struikel maakte, maar helder. Ja. Oké, okay, en is dit een traditie in Westerbork? Of is dit de eerste keer dat jullie dit doen?
1: Nee, dit jaar wordt de 12e keer.
0: Oh, kanon.
1: Dus, ja, het is al heel wat jaren en heel veel geld in totaal al opgebracht voor onderzoek naar borstkanker voor Pink Ribbon.
0: Ja, en doe je dat alleen of sta je aan het hoofd van een schare vrijwilligers?
1: Nee, wij doen dit met vijf fanatieke dames. En daarnaast hebben wij ongeveer 22 op de dag zelf 22 vrijwilligers die ons helpen.
0: Oh, wauw. Dat is een heel aantal.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Leuk. Het dat jullie dit zo organiseren is leuk. Het onderwerp is natuurlijk niet leuk. Want een beetje een open deur, maar ik ben benieuwd hoe jij hem intrapt. Waarom is het nodig dat op deze manier geld wordt opgehaald voor borstkankeronderzoek?
1: Ja, nou, 1 op de 7 vrouwen die krijgt borstkanker. Dat zijn meer dan 18.000 vrouwen per jaar. Dat is natuurlijk ontzettend veel. Mm-hmm. En onderzoek naar borstkanker is ook altijd heel erg belangrijk. Het is ook voor nazorg, voor de mensen, voor de dames die borstkanker hebben gehad.
0: Mm.
1: Dan heb je ook echt heel veel aan de nazorg. Daar doet Pink Ribbon ook erg veel voor. Dus het is gewoon heel belangrijk dat dit veel geld op gaat leveren.
0: Ja, super. En nou had ik al een beetje op jullie website zitten neuzen. Klopt het dat dat er meerdere afstanden en routes zijn die deelnemers kunnen lopen?
1: Ja, we hebben een route van 6 kilometer, van 10 kilometer en van 16.

0: leuk is om deel te nemen. Ja. Want inderdaad, lang niet iedereen die kan zo even 6 kilometer over onverharde paden lopen. Ja. Want over de deelnemers gesproken, hoeveel mensen verwacht je ongeveer?
1: Ja, wij zitten meestal rond de 1000 wandelaars.
0: Oh, wow.
1: En dat is ene keer wat meer, om een keer wat minder, ligt natuurlijk ook heel erg aan het weer. Maar dit jaar wordt het hartstikke mooi weer. Dus dat is heel erg fijn. Dus we verwachten weer een heel groot aantal deelnemers.
0: Ah, geweldig. En wat is dan de verwachte opbrengst om en nabij?
1: Die verwachting, dat is altijd een beetje lastig. Als we kijken naar vorig jaar, hadden we €68.000 opgehaald.
0: Wauw.
1: Dat is ook een heel groot bedrag. En als we daar in de buurt komen, zijn we al heel erg blij natuurlijk.
0: Ja, snap ik. Wauw.
1: Dat... met alles. Dat is,
0: Ja. Hey, en ik was even benieuwd. Je zegt al, jij organiseert het met een aantal fanatieke andere dames. Is dit onderwerp persoonlijk voor jullie?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, het is eigenlijk niet. Gelukkig hebben we geen van alle te maken gehad met borstkanker.
0: Oké, nee, maar het is het als vrouwen onderling gaat het je natuurlijk wel aan wat dat betreft.
1: Absoluut. En als je dat in je omgeving hebt, natuurlijk allemaal. Je kent allemaal wel iemand die ermee te maken heeft of mee te maken heeft gehad.
0: Ja.
1: En als je dan inderdaad ook hoort of leest dat het toch door onderzoek, hè, door nieuwe medicatie, dat het gewoon verbetert. En dat is natuurlijk zo ontzettend belangrijk dat wij ons heel erg graag inzetten voor dit doel.
0: Ja, geweldig. Nou, hartstikke fijn dat jullie dat doen. Voor de mensen die niet goed opletten, herhaal het nog even 1 keer. Waar is het, wanneer is het en hoe laat?
1: Het is in Westerbork, achter Diggels. Daar, restaurant Diggels in Westerbork, dat is de startlocatie. Daar hebben we ook echt een leuk evenemententerreintje van gemaakt. Met merchandise, dus je kunt allerlei leuke roze artikelen kopen. En dan heb je dus een route van 6 kilometer, die start om 10 uur. En van 10 kilometer is dat om 10:30. En van 16 en is dat om... 16 kilometer start om 10 uur, 10 kilometer start om 10:30 en de 6 kilometer start om 11:30.
0: Mm-hmm.
1: En een nieuwe route van 2 kilometer die start om 11:15.
0: Okay.
1: Onderweg is er ook van alles. Er zijn pop-up horeca plekken op locaties waar je eigenlijk anders nooit komt. Dus dat is ook heel erg leuk natuurlijk. En er is van alles te doen en te zien. Als je terugkomt, dan kun je een kaarsje aansteken in de kerk met hele mooie muziek wat daar op de piano gespeeld. Dus ja, het is echt een hele mooie dag.
0: Ja, nou, geweldig. Het klinkt inderdaad als een fantastische manier om zo'n mooi en nobel doel te steunen.
1: Ja. En als je dus nu nog hier op wilt geven, dus dan kun je naar de website gaan. www.pinkwolk.nl. En de mensen kunnen zich ook nog op de dag zelf inschrijven.
0: Oké.
1: Dat is ook nog een mogelijkheid.
0: Geen excuus om hem te missen. Dus.
1: Nou, inderdaad.
0: Nanny, hartstikke fijn dat je hier even over wou vertellen. Wij praten straks verder met Arwoud Snippen.
1: Ja, dankjewel voor jullie tijd.
0: Yes, bedankt hoor. Ai, ai.

0: JOS Days van de NITS. En bij ons aangeschoven in de studio Arwoud Snippen, voorlichter bij Stichting Hartveilig Drenthe. Arwoud, welkom.
1: Ja, goedemorgen Jos.
0: Ja, en dat op Wereldhartdag. Hoor ik net.
1: Ja, dat had ik ook al begrepen vandaag. Ja,
0: ja, nou ja, eigenlijk pure toeval dat ik je dan vandaag tref. Want ik wou je sowieso al spreken over wat jij doet samen met de Stichting Hartveilig Drenthe. Even in sneltreinvaart. Waar zet de stichting zich voor in?
1: Wij stimuleren dat er burgerhulpverleners zoveel mogelijk zijn. En dat er heel veel AED's in Drenthe hangen die 24/7 beschikbaar zijn.
0: Ja, en met hulpverleners dan bedoel je dus mensen die kunnen helpen wanneer iemand een hartaanval of iets dergelijks. Ja,
1: hartfalen krijgt. Dus dat zijn gewoon mensen die een reanimatiecursus gevolgd hebben en ingeschreven staan bij Hartslag Nu.
0: Oké, en want dat vind ik dus een fascinerend systeem. Hoe werkt het dus? Stel, ik zak in elkaar ergens op straat. Ja. Hoe weet een iemand met zo'n cursus onder de riem heeft dan dat ik hulp nodig heb?
1: Als het goed is, komt zo'n melding binnen bij de meldkamer. En als dat gewoon duidelijk is dat het hartfalen is, dan wordt gelijk een ambulance gewaarschuwd. Mm. Terwijl twee ambulances. En dan worden ook gelijk de burgerhulpverleners gewaarschuwd. En het systeem die kan ongeveer zien waar het ongeval is of waar het slachtoffer ligt. Mm. En er worden zo'n 25 tot 30 mensen opgeroepen via de telefoon op een app. Ga naar het adres en ga reanimeren. En ga een aantal mensen, die gaan dan naar een AED die ergens in de buurt hangt. Neem die AED mee. Dus, maar het belangrijke is om te beginnen reanimeren. En dan wel zo liefst mogelijk binnen de eerste 6 minuten.
0: Binnen 6 minuten. Ja, want dat is wel iets wat ik vaag ooit gehoord heb. Van die eerste seconden en minuten, dat is cruciaal. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, kijk, als het langer duurt dan 6 minuten, dan gaat de functies van je hersenen worden gewoon minder. Mm. En dan is als je toch het haalt, dan heb je wat meer beperkingen, denk ik gewoon.
0: Oh ja.
1: Ja. Binnen de 6 minuten is gewoon eigenlijk wel dat 95% van de mensen gewoon weer normaal uitkomen uit zo'n hartfalen uit de reanimatie.
0: Oké, dus als je er op tijd bij bent, dan is de kans op herstel groot.
1: Ja.
0: Ja. En je zegt, dan is het idee dus dat er 25 vrijwilligers worden opgeroepen.
1: Ja.
0: Lukt dat altijd?
1: Ja, van die 25 hier in Drenthe wordt gemiddeld komen ongeveer 7 mensen ter plaatse.
0: Mm-hmm.
1: En de ambulance die rijdt, maar die heeft met lange aanrijd. Maar ook de politie heeft standaard de AED op de auto. Dus die rijden ook aan. En van die 7. Er zijn misschien eerst maar 2, 3 die gaan reanimeren. Maar je moet 1 die gaat misschien eventjes de hond in de schuur doen. De mensen moet vangen. De oprit eventjes vrijmaken. En 6 staan dat de ambulance komt. Ja, en dan zijn we gewoon gaan met die benamen met elkaar.
0: Ja, wat goed. Ja, wat een bijzonder systeem dat dit zo toch dan ook van vrijwilligers aan elkaar hangt weer.
1: Ja, klopt.
0: Van natuurlijk de professionals die het dan straks overnemen. Maar dat die eerste minuten dat dan afgedekt wordt door vrijwilligers.
1: Ja, maar het is niet zo dat de mensen in de ambulance dat die iets gelijk overnemen. Want wij kunnen net zo goed reanimeren als de ambulance.
0: Oké.
1: Alleen het wordt gewoon een samenspel. Hè, van hoe lang gaat het door? De ambulance moet natuurlijk meer machines aansluiten en infuus aanbrengen. En dan kunnen wij gewoon door met reanimatie.
0: Wauw. Ja, dus je staat eigenlijk schouder aan schouder met de broeders en zusters uit de ambulance.
1: Ja.
0: Want je had het al over dat er cursussen worden georganiseerd.
1: Ja.
0: Daar kan je dus van, complete leek als ik kan worden opgeleid tot iemand die kan inspringen.
1: Ja, als een opleidingcursus van de reanimatie duurt ongeveer 3 uur. En er zijn opleiders die doen dat in 2 avonden.
0: Mm.
1: En dat is gewoon. En dat kun je gewoon reanimeren. Alleen iedereen staat een beetje angstig tegenover. Hè, van, het kan mijn buurman zijn of kan ook iemand in huis zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dan denk ik, kijk iedereen wat anders naar.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat is het inderdaad. Het is eigenlijk iets wat volgens mij iedereen zou moeten kunnen.
1: Ja, ik vind eigenlijk dat iedereen die zijn rijbewijs haalt moet verplicht kunnen reanimeren en ingeschreven staan bij Hartslag Nu.
0: Ja, want lukt het om mensen, om voldoende vrijwilligers naar jullie cursussen te krijgen?
1: Ja, we hebben nu in totaal zo'n 10.000... mensen die kunnen reanimeren en ingeschreven staan bij Hartslag Nu.
0: Mm.
1: En we hebben een campagne gestart op 9 mei. En met Drenthe zoekt hardlopers. We zoeken eigenlijk, er zijn heel veel spotters die kunnen reanimeren, maar zijn niet aangemeld bij Hartslag Nu. Dus dat is een beetje de actie.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben tot aan gisteren hebben we 314 nieuwe aanmeldingen uit deze
0: campagne. Oh, wauw.
1: Ja.
0: Dus dat zet zoden aan de dijk.
1: Ja.
0: En iemand die dit nu hoort en denkt, Dat is toch iets voor mij. Die kunnen zich melden nog?
1: Ja hoor. Kijk op onze website. www.stichtinghartverdrenthe.nl. En daar staat genoeg informatie op.
0: Nou, hartstikke fijn. Nou, ontzettend fijn dat je dit ook even wil komen toelichten hier. Ja. Nog iets als laatste? Nog iets waar jullie behoefte aan hebben naast vrijwilligers?
1: Nou, de hangen en nu in Drenthe 1176/24/7 beschikbaar zijn. Maar we weten ook dat er heel veel AED's binnenhangen in gebouwen die niet 24/7 beschikbaar zijn. En eigenlijk de oproep is, hangen die dingen buiten neer. Voor ons allemaal, voor de veiligheid, voor iedere inwoner.
0: Ja, wel zo logisch. Nou, mooie oproep. Dus vrijwilligers, meld je. Heb je een gebouw met zo'n ding erin, hang hem aan de buitenkant.
1: Ja.
0: Geweldig. Arwoud, ontzettend fijn dat je even dit wou komen vertellen. Wij gaan dan verder naar iets heel anders. Oktober is namelijk kindermaand. En ook bij de molen De Wachter in Zuidlaren wordt daar volop aandacht aan besteed. Op zaterdag 10 oktober, de laatste openstellingsdag van het seizoen, staan de kinderen centraal met spelletjes en activiteiten uit de tijd van opa en oma. In het Hol van de Leeuw, midden in de molen, vroeg verslaggever Jacob van Gelder aan Koos Dijkstra, voorzitter van Molen De Wachter, wat deze bijzondere dag precies inhoudt.
2: Een opa en oma dag is in het kader van oktober kindermaand. Dat is een landelijk verschijnsel. Dan kunnen kinderen tot 13 jaar, dus eigenlijk de basisschoolleeftijd, een heleboel plekken naar gratis kunstzinnige dingen, voorstellingen, musea, dat soort zaken. Dan bieden wij allerlei leuke historische spellen aan, knutselmogelijkheden. Opa en oma zijn vaak dan degene die met de kinderen en de kleinkinderen komen. De kinderen zijn gratis.
3: Het was een bijzonder seizoen, 175 jaar De Wachter. Welke herinnering heb je daaraan?
2: De opening gaat van het seizoen door prinses Beatrix. Nou, dat is natuurlijk een hele bijzondere ervaring. De mensen die erbij waren, die kunnen dat bevestigen, denk ik. We hebben een publicatie laten maken door de historische vereniging Zuid-Laren over alleen maar De Wachter. Dat is een heel mooi, handig naslagwerkje geworden. Is nog gratis. We hebben dan op 25 juli de officiële verjaardag gevierd van De Wachter.
3: Na 10 is het officieel gesloten, maar jullie gaan dan nog wel door met allerlei activiteiten met betrekking tot de vrijwilligers voor het onderhoud.
2: Je kunt je voorstellen, veel te doen, veel hout, veel metaal, veel machines, dat vraagt het een en ander.
3: En vanaf 10 oktober, wanneer is opa en oma en de kleinkinderen, wanneer zijn die welkom?
2: 's Ochtends vanaf 10 uur, dan zijn we open. En we draaien door tot een uur 4:30, 5:00.

0: aardig voor mekaar van Kiekes aan. Ik hoop dat ik dat een beetje goed uitspreek. Ik ben oorspronkelijk Groninger, dus mijn Drents is onder de maat, zullen we maar zeggen. Wij bellen met Josje Hamel, oprichter van het Hamelhuis in Assen en Groningen. Heel bijzondere plek. Josje, volgens mij hebben we je al te pakken.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hi, heel fijn. Goedemorgen. Ja, ik was je net al aan het ophemelen en aan het introduceren, maar dat kan ik doen, maar dat kan jij natuurlijk zelf veel beter. Kan je ons even meenemen? Wat is het Hamelhuis precies?
1: Hamelhuis is een van de 100 centra voor leven met en na kanker in Nederland. Vroeger heette dat inloophuis. Mm. Mensen kunnen daar terecht zonder verwijzing van arts of specialist voor lotgenotencontact en allerlei activiteiten en vormen van begeleiding en ontspanning die helpen in een proces van leven met kanker.
0: Ja, wauw. Ja. We gaan het straks over de details hebben wat dat precies allemaal inhoudt. Maar ik was toch ook even benieuwd bij jou. Wat motiveerde je om dit op te zetten en je eigen naam er ook aan te verbinden?
1: Ik heb zelf kanker gehad. Ach. En daardoor ben ik in de tijd helaas afgekeurd voor mijn werk, want het was een lang proces. Mm-hmm. En toen kwam ik via vrijwilligerswerk in aanraking met andere centra in het land. En toen ontdekte ik dat er in Groningen niks was, want daar woonde ik toen. Mm-hmm. In Assen was ook niks, dat ontdekte ik pas later. En toen zijn we in 2015 begonnen in Groningen en 2 jaar geleden nu in Assen.
0: Ja, wat goed. Ja, want als ik het goed begrijp, jullie, ik zeg even jullie, van, want je doet dit niet alleen natuurlijk.
1: Nee joh, gelukkig niet.
0: Nee. Te weinig uren in de dag daarvoor. Ja, maar jullie werken dus inderdaad samen hierin met onder andere het WZA in Assen en ziekenhuizen in Groningen. Klopt dat?
1: Dat doen wij niet alleen. Dat is een ontwikkeling van de laatste jaren. Dat de IPSO-centra, want zo heten we samen. Wij zijn samen in Nederland de instellingen psychosociale oncologie. Mm-hmm. En de laatste paar jaar zijn we echt actief gaan samenwerken met ziekenhuizen in de regio. Om ook mensen die in het ziekenhuis worden behandeld al daar te kunnen ondersteunen. Mm. Dus nou, dat betekent dat wij in het Wilhelmina ziekenhuis aanwezig zijn op de oncologische dagbehandeling. Daar zijn vrijwilligers van ons en die doen daar eigenlijk hetzelfde als wat ze in het Hamelhuis doen. Namelijk het bieden van een luisterend oor, een kopje koffie of thee drinken met mensen. Alleen dan wel individueel, want mensen zitten op dat moment aan de behandeling, aan de chemo. Mm. En dan hebben de vrijwilligers rustig tijd om met mensen te praten. De verpleegkundigen praten natuurlijk ook met mensen. Alleen die hebben het heel druk. Die hebben niet tijd om heel lang met iemand te zitten, want die moeten alle patiënten natuurlijk verzorgen.
0: Ja, precies. Ja.
1: De juiste medicatie voorzien en alles doen wat erbij komt kijken.
0: Ja, ja, die hebben natuurlijk heel veel aan hun hoofd. Want er, maar er is, als je met zoiets aan het dealen bent in het ziekenhuis, dan is die behoefte er ook. Dat er iemand is met wie je gewoon kan praten zonder dat er iets verder hoeft te gebeuren.
1: Ja, vaak wel. Want weet je, er is al heel wat aan vooraf gegaan voordat mensen dan op de dagbehandeling terechtkomen en chemotherapie krijgen. Mm-hmm. En dan zit je daar wel een uur of 6, zeg maar, aan het infuus. Dus je kunt niet weg. En dan komen er natuurlijk allemaal gedachten. Dan ga je zitten nadenken. Sommige mensen maken zich zorgen over hun gezin of over hoe het verloop van de behandeling zal zijn. Gaat het aanslaan? Hoe gaan de bijwerkingen zijn? Of ze ondervinden al de bijwerkingen. Dus daar is het fijn om dan even je hart over te kunnen luchten. Yeah. Maar andere mensen vinden het ook gewoon fijn om over potjes en kalfjes te praten, te vertellen over wat voor mooi leven ze hebben gehad of wat voor leuke dingen ze nu nog steeds doen. Mm-hmm. Ja, het is gewoon het menselijk contact. Het contact van mens tot mens eigenlijk.
0: Ja, en ik kan me voorstellen in sommige gevallen dat er ook gewoon een stukje afleiding alleen al heel fijn is. Inderdaad, wat je zegt, die koetjes en kalfjes. Dat je ook gewoon even bij wijze van spreken over een voetbalwedstrijd kan praten.
1: Ja, precies. Ja, dat. Kijk, sommige mensen vinden het fijn om ondertussen een boek te lezen, maar anderen hebben gewoon meer behoefte aan even menselijk contact. En dat is fijn dat er dan ook is.
0: Ja, en het houdt dus juist nadrukkelijk niet op bij na de behandeling of tijdens de behandeling in het ziekenhuis. Het is ook echt daarna dat mensen dus nog een soort van nazorg krijgen. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat houdt dat precies in?
1: Mensen kunnen als ze klaar zijn met behandelen, maar ook tijdens dat ze behandeld worden, dat zien we ook best veel hoor, dat mensen ook in het Hamelhuis komen.
0: Ja.
1: Dat ze daar ook langskomen om aan de stamtafel, zoals we dat dan noemen, met lotgenoten kopje koffie, kopje thee te drinken. Daar zijn dan ook altijd vrijwilligers bij. En we doen in het Hamelhuis ook activiteiten. We doen workshops op creatief gebied. Mensen kunnen individueel afspreken met een coach kanker en werk, met een financiële coach. Ze kunnen ook naar yoga. Mm-hmm. Die verzorgen wij ook. Dat vindt alleen niet op onze locatie plaats, want dat past niet zo goed. Daarin werken we samen met Jan Postema. Mm. Maar dat wordt wel verzorgd door een vrijwilliger van ons, die ook zelf ervaring heeft met kanker en goede yogadocent is daarin.
0: Wauw.
1: Dat zijn allemaal mogelijkheden. We organiseren ook af en toe avonden met lezingen of andere activiteiten.
0: Ja.
1: Zodat mensen die overdag moeilijk kunnen komen of het fijn vinden om eens iemand mee te nemen die overdag niet kan, dat ook mogelijk is. Ja,
0: ja, dus inderdaad op allerlei van zo laagdrempelig mogelijk mensen ondersteunen, ook om te gaan met die verschrikkelijke ziekte en de gevolgen daarvan.
1: Ja, en niet alleen mensen die zelf ziek zijn, maar we zijn er heel nadrukkelijk ook voor mensen die kanker hebben gehad.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook voor mensen die iemand hebben verloren aan kanker, of die zelf naasten zijn van iemand aan kanker.
0: Ja.
1: Want weet je, wij zeggen altijd, kanker heb je samen. Het is zo ingrijpend in een gezin, in een relatie, in een vriendengroep, met collega's, dat iedereen op zijn manier behoefte kan hebben aan ondersteuning.
0: Ja, snap ik. Ja, het is natuurlijk ontzettend ingrijpend, ook in een familie en in een gezin.
1: Ja.
0: Gezin. Ja. Josje, hartstikke bedankt dat je hier even over wilde inbellen en ons wilde vertellen over dit mooie initiatief. Heel veel succes natuurlijk ook in de toekomst.
1: Ja, en nou ja, mensen die denken, ik ga daarheen, welkom.
0: Ja, tuurlijk. Nou ja, ik hoop dat het ook inderdaad iedereen die dit nu hoort zich welkom voelt. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are You With Me van The Lost Frequencies. En daarmee komen wij alweer aan het einde van deze Maat in de Morgen. Ik ben Jos Smit. Het was me een waar eer en genoegen om je deze vroege ochtend weer helemaal bij te praten. Bedankt voor het luisteren en tot morgen.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
2: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
1: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Frau. Wel het nacht van vroeger in de bovenstad, een oom die een horrible zegt. Door speel je als kind in je wereldje klein, al ruim kom je door volk terecht. Verdijn is top, ik kon hij scheem de zebrak, verdijn er is been meske weer. Op Sodom, Veendam, Hogezaam, Dofde of Schiel, tofsteen, dat vergeet je nou weer.

Geluk van je jeugd, goede lood te passen. Of eigenlijk ben je altijd te dood. En als je angst bent en het woord vrouwen dat valt, dan kom je al snel aan de brood. Dan smaak een glas raja's, nou jus d'orange. Heet een ijsblad van het noorden op de plee. Op zondag voor sausjes, daar waren onze chips. Ja, eigenlijk waren we al gauw tevreden.

die is bonne stuit. Maar ik zit op de broodstaal en daar zak je op een spoor. Dan komt toch altijd te kort. Dan hadden we nog poffen en bonen op de weg. Zelf weer als die zon nog lijf. Dan zien wie neid, je bent me erin. Wie zien gewoon business life. Vroeger, vroeger, wat ga je de tijd toch vroeger.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
2: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in situaties waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
1: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
3: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
1: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.
5: Dit is Radio A. en Hunze.
6: Radio A. en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Koehouden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
8: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Hey Raymond!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Hey Raymond!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel.
14: Met Dimitris Kops.

vind het een mooie dinsdagochtend om op het dak te klimmen. Kom van dat dak af, hoorde je hier op Radio Drenthe. Het is 7:07. Van harte welkom bij Koffie en Keuvelen op Radio Drenthe. Ja, zonder koffie ga ik zo halen. Mijn naam is Dimitris. Wim is lekker met vakantie. Die zit lekker in de Italiaanse zon. Heerlijk zeg. En het is mijn verjaardag vandaag. En wie jarig is, trakteert. En daarom een leuke Koffie en Keuvelen deze dinsdagochtend. Altijd is op Tjak. En dit uur tussen 9 en 10 op Radio Drenthe. Alleen maar nederpop. Muziek van eigen bodem. Een echte Drentse doezendklassieker hoor je zometeen. En dat is vandaag een meezinger van Jannes. Ja, schraap je keel alvast maar. Ik ga hem zometeen draaien. En verder openen we ook de schatkist van Nederland met deze ochtend een bijzondere plaat van Frank Boeiengroep. En muziek komt eraan van Maywood en Agda en de Munnik. En nu hier de 3J's.

0: Iedere ochtend staan we op dit tijdstip stil bij nederpophits die ook in het Drentse Duizend staan of hebben gestaan. En onlangs is het boek 75 jaar Nederlandstalige hits verschenen. Een boek met achtergrondverhalen, hitlijsten, jaaroverzichten en veel meer. En in dat boek is ook aandacht voor artiesten uit Drenthe. En we gaan naar een echte Drentse Duizend klassieker van een artiest die natuurlijk niet mag ontbreken in onze lijst. Jannes. Zwevend naar het geluk is zo'n nummer dat je al snel kunt meezingen. En zo'n nummer met die typische Jannes-sfeer, weet je wel. Herkenbaarheid, vrolijkheid, teksten recht uit het hart. Ja, ja, ja. En dat deze plaat nog altijd populair is, dat bleek ook wel in 2025. Vorig jaar stond namelijk Zwevend naar het geluk op nummer 24 in onze Drentse Duizend. Een prachtige notering voor Jannes. En dus gaat die gedraaid worden op Radio Drenthe. Zet de radio lekker hard voor Jannes. Zwevend naar het geluk. Vorig jaar dus in de Drentse Duizend op nummer
1: 24.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
6: Goedemorgen, het is 2:40. De hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe krijg je. Een flinke financiële strop voor het Atlas Theater in Emmen. Nu de grote zaal van het theater ook de hele maand oktober nog dicht blijft. En dat is vanwege waterschade. Inwoners van Havelte zijn bezorgd over hardrijders op de provinciale weg bij de Havelterbrug. Ze willen dat de gemeente Westerveld het probleem aankaart bij de provincie. En de Buma NL Awards. De Buma NL Awards is een prijs vernoemd wordt naar de overleden zanger René Karst uit Hogeveen. Het nummer met het beste refrein wordt voortaan bekroond met de René Karst Award. Dit en veel meer ook te lezen op rtvdrenthe.nl en natuurlijk in onze app. En dan gaan we naar het weer. En daarvoor hebben we Gert Voerman.
7: Vandaag stroopt de warme lucht de provincie binnen. We starten nog met bewolking, maar geleidelijk komt de zon erbij. En vanmiddag is er vrij veel zon en hoge temperaturen. 24, 25 graden noordwesten tot plaatselijk 26 graden zuidoosten. En vannacht helder 14 tot 15 graden.
6: Zometeen op Radio Drenthe meer nederpop. Tot aan 10 uur alleen maar nederpop. Met Diesel zometeen. Dat is een dure plaat hoor, want de dieselprijzen zijn hoog. Maar die band komt eraan. En ook Daniel Lohuis zometeen hier.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: schatkist van Nederland.
1: Ja, wij hebben hem weer geopend, de schatkist van Nederland. En vandaag komt daar een plaat uit die misschien een beetje onder het stof is geraakt. Maar eerlijk is eerlijk, vandaag moest hij opgepoetst worden. Ja, het stof moest eraf, want het is vandaag mijn verjaardag. En dus een toepasselijkere titel kan ik me bijna niet bedenken. Verjaardagsfeest van Frank Boeiengroep. Een nummer uit de tijd waarin de Nederlandstalige popmuziek nog volop mooie en soms wat eigenzinnige liedjes voortbracht. En vandaag krijgt hij een extra reden om gedraaid te worden. Prachtige plaat, Frank Boeiengroep. Hier is hij uit de Schatkist van Nederland. Verjaardagsfeest.
0: De Schatkist van Nederland.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Goedemorgen. Het is 9:45. Dit is Radio Drenthe. Avond hoorde je van Boudewijn de Groot. Het uur van de nederpop. Elke ochtend tussen 9 en 10. Alleen maar nederpop hier op Radio Drenthe. Zometeen nog de dijk. Nergens goed voor. En het is nu tijd voor nieuwe nederpop op Radio Drenthe. Tikkie Gronings. Maar dat mag best. En vandaag eentje van dichtbij huis. Deur de Roemte van Sterrenvanger. Een mooie titel en ook de muziek ademt die herkenbare streektaal en eigen sfeer van Sterrenvanger. Ze stonden vorig jaar al in het theater. Ze maakten hun debuut in de theaters. En nu is er dus de nieuwe single. En die ga ik draaien. Sterrenvanger op Radio Drenthe. Deur de Roemte is dit.

Radio Drenthe, Dizzy Man's Band in the show. Het is bijna 10 uur, elke ochtend tussen 9 en 10 hier. Alleen maar nederpopmuziek. Nummers van Nederlandse bodem. En wat deed jij in 2000, zo rond de jaarwisseling? Keek jij ook toen naar Big Brother? Ja. John de Mol die bedacht het in november 1999 en bracht het op de buis. Het idee was best wel gek voor die tijd. Een huis, vol met mensen en camera's. En kijken wat er gebeurt. Nou, er gebeurde een hele hoop, want het draait nog steeds in Amerika. En heel af en toe ook nog wel eens hier in Nederland. Big Brother, een enorm succes zo rond de 2000. En er was een liedje dat werd elke keer gedraaid. Dat was ook de titelsong van Big Brother. Kan je die nog meezingen? Was wel, hè? Hou je herinneringen maar even op aan Big Brother. Want hier is dat nummer. Han van Eyck en Leef op Radio Drenthe.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7-jaren-begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomerweer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.
3: Dit is Radio A. en Hunze.
4: Radio A. en Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Voor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomerweer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie, wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen beter leven.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
14: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
13: Ja.
14: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel.
17: Met Dimitris Koffie.

0: 9 to 5, Dolly Parton op Radio Drenthe. Als je een 9 to 5 hebt, dan heb je er al een uur op zitten.
1: Ja, ik was ietsje eerder vanochtend. Dus ik heb er al, waar zitten we inmiddels? Ja, een uurtje of vier op zitten al. Dus, zeker geen 9 to 5 vandaag.
0: Baas boven baas.
1: Precies, precies.
0: Herma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Padel is populair. Merk je dat om je heen?
1: Ik ken meerdere padellers om me heen. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Jij? Heb jij wel eens op de padelbaan gestaan?
0: Vrienden van mij wel. Die vragen elke keer, wil je mee? Dan denk ik, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Moet ik zo'n padelracket hebben en dan moet ik daarheen? En
1: ja, maar dat kun je dan toch lenen of huren? En, Ik ben afgelopen weekend voor het eerst wezen kijken bij een vriendin van mij met wie ik ooit gevolleybald heb. En die is overgestapt naar padel. Ik vond het wel leuk. Ik vond het een leuk spel, een slim spel. Je moet echt snel schakelen. Dat ik dacht, ik denk niet dat ik er geschikt voor ben. Dat is een andere kant. Maar ik vond het interessant om te kijken een keer.
0: Je vond het leuk om te kijken, maar ga je het ook doen?
1: Om te kijken. Ik ben gestopt met volleybal vanwege knieblessures. Dus ik weet niet of padellen het helemaal is. En in ieder geval niet op dat niveau wat zij deed. Hm. Maar ietsje rustiger wellicht. Ja, lijkt me wel leuk.
0: Ja?
1: Ja, ik vind tennissen ook leuk. Dus ja, dat past er wel een beetje in.
0: Die padelbanen die schieten als paddenstoelen uit de grond. Overal zijn padelbanen.
1: Dat klopt.
0: En als je op vakantie gaat, dan zie je nu ook in de advertentie vaak staan met een padelbaan. Dat is echt bizar.
1: Dat is nu een ding inderdaad om mee te adverteren, lijkt het wel. Ja. Maar helemaal zonder gevaren is het volgens mij ook niet. Hè? Jij kwam een bericht tegen over een oogarts die aan de bel trok.
0: Ja, nou, oogartsen. Want er komen steeds meer mensen bij de oogartsen met problemen aan het oog, omdat de padelbal op het oog komt. Een padelbal lijkt op een tennisbal. Maar het past precies in een oogkas. Oeh. En dat wil nog wel eens voorkomen dat die bal keihard in iemands oogkas komt. En
1: het gaat hard.
0: Er zijn nu een hele hoop artsen die zeggen, kijk ermee uit. Want de afgelopen jaren zagen we al af en toe wat letsel door een padelbal. Maar de afgelopen maanden is er een forse stijging, zegt Ruud van der Pol. Hij werkt in een ziekenhuis.
1: Jeetje. Ja, ik zag hoe hard het ging. Ik heb ook eentje de baan afzien strompelen die hem op zijn oor kreeg.
0: Zo.
1: Zag er ook niet zo heel fijn uit. En dat was echt wel letterlijk een heel groot oortje daarna.
0: Oh.
1: Dus als je dat op je oog krijgt, dat kan niet gezond zijn. Nee. Dus goede waarschuwing, denk ik.
0: Opletten, inderdaad.
1: Ja, en dan is het inmiddels eind september.
0: Mm-hmm.
1: Nou, jij hebt een feestelijke dag vandaag. We hebben het al even kort benoemd. En je wilde er niet te veel aandacht voor. Maar je bent jarig, dus mensen, jullie kunnen hem nog feliciteren vandaag.
0: Dankjewel.
1: Maar wist je wel dat het een super drukke week is, ook met verjaardagen?
0: Nou, inderdaad, jij kwam er mee, maar het is bizar, hè?
1: Ja, het schijnt dat morgen, dus 30 september, de meeste mensen in Nederland jarig zijn. Maar eigenlijk ook in de aanloop daarnaartoe al. Hè, volgens mij 21 september, 25 september is ook een heel drukke dag. 30 september ook. En ik weet niet hoe het bij jou in de omgeving is. Heb jij veel jarigen ook weer om je heen?
0: Maar niet echt op mijn verjaardag. Ik weet wel dat de bekende mensen vandaag jarig zijn. Omdat het je eigen verjaardag is, weet je altijd wie de jarig is. Weet
1: nou, noem eens wat.
0: Nicolette Kluiver, ken je?
1: Oh ja, ja.
0: Sylvia Geers.
1: Oh ja.
0: Model. Dat is dat model. Wim Kok was jarig.
1: Oh ja.
0: Die is helaas overleden natuurlijk. Ron Jans.
1: Ah, kijk, voetbaltrainer.
0: Dan heb ik ze eigenlijk wel een beetje gehad.
1: Nou, ik weet toevallig, morgen is dan ook mijn broer jarig op de drukste dag.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Dankjewel alvast, ja. Maar ook bijvoorbeeld Max Verstappen is jarig morgen, weet ik. En ook onze Nina Gademan, ook een coureur, maar dan uit Drenthe, die is toevallig op dezelfde dag jarig als Max Verstappen, las ik.
0: Bizar.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. En het is allemaal 30 september, hè?
1: Dat is allemaal 30 september, maar sowieso deze periode, dus eind september. En we waren al een beetje buiten de uitzending erom over aan het keuvelen. Hè. Waar zit het hem dan in? Was het een gezellige kerst? Was het een gezellige oud en nieuw?
0: Ja, of zouden mensen dan echt afspreken van, we gaan in het nieuwe jaar aan kinderen beginnen? Ja, zou dat het gewoon zijn?
1: Het zou ook kunnen. Het zou kunnen, maar de feestdagen doen misschien ook wel wat met de mens.
0: Ja, dat zou, ja. Maar ja, er gaat er ook een hoop drank in, denk ik.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, oké, en zie hier het resultaat dan.
1: Ja, daar ben jij dus. Daar wilde jij niet te veel bij nadenken.
0: Nee.
1: Tussen het gourmetten door en zo.
0: Ja, maar hartstikke goed. We horen jou zo meteen om 10:30 met het nieuws, hè?
1: Yes.
0: Hartstikke goed. Dit is Radio Drenthe, dinsdagochtend. En een man met een zware stem en een prachtige stem. Bert

Radio Drenthe. Koffie en Keuvelen op dinsdagochtend. En ja, we zijn fantastisch bezig hier bij Radio Drenthe. Want volgende week kan je een geheel verzorgd ontbijt winnen. En ik zit even de foto te bekijken, maar dat ziet er goed uit. Als je het ook wil bekijken, dan check je rtvdrenthe.nl/winnen. En het leukste is natuurlijk gewoon luisteren volgende week. Want dan kan je dat ontbijt ook gewoon winnen hier op de radio.

0: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rollo.
2: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400, twee schroevendraaiers. Vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Goedemorgen, het is 10:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Herma Boer.
8: Goedemorgen. Een flinke strop voor het Atlas Theater in Emmen, nu de grote zaal ook de hele maand oktober nog dicht moet blijven vanwege waterschade. 3 weken geleden knapte een leiding boven in het gebouw en de grote zaal stroomde vol water. Het is nog niet gelukt om alle schade te herstellen en de zaal droog te krijgen. Voorstellingen worden zoveel mogelijk verplaatst, maar een deel wordt ook geschrapt. De schade is groot, maar wat de financiële gevolgen zijn is volgens een woordvoerder van het theater nog onduidelijk.
9: Financiële schade, dat is echt op dit moment nog niet vast te stellen. Er zijn nog zoveel onderzoeken gaande en er zijn natuurlijk ook verzekeraars betrokken. Dus ja, de omvang van de schade, dat kunnen we echt nog niks over zeggen.
8: Een motorrijder is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Van Helomaweg, de N353, bij Havelte. Het gaat om een 64-jarige man uit Zwolle, zo maakte de politie vanochtend bekend. De motor kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een auto. Na het ongeluk was de weg tijdelijk in beide richtingen dicht. De gewonde motorrijder is naar een ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek naar het ongeluk. De synagoge in Emmen blijft voorlopig dicht na de brand die gisteren werd ontdekt. Het gebouw zit vol met roet en moet eerst grondig schoongemaakt worden. De brand is ontstaan in een vitrinekast, vermoedelijk door een kaars. En de herdenking van morgen van de razzia in 1942 gaat definitief niet door in de synagoge. Douwe Douwstra van stichting Emmer Jules Shemesh kijkt nog naar alternatieven voor die herdenking.
10: Wel hebben we een heel genereus aanbod gekregen van Koevorden om daar aanstaande vrijdagmiddag de herdenking te gaan houden. Het is wel heel fijn dat zo'n collega-stichting met een aanbiedt om ons te helpen daarbij.
8: Ja, het is nog even de vraag of de verplaatsing van de herdenking naar Koevoorde logistiek haalbaar is voor de stichting. En bij de Buma NL Awards is een prijs vernoemd naar René Karst. Het is een eerbetoon aan de overleden zanger uit Hogeveen. De Buma NL Awards zijn jaarlijkse muziekprijzen. Het nummer met het beste refrein wordt voortaan bekroond met die René Karst Award. Het is ook letterlijk een beeldje van René. En de allereerste René Karst Award werd gisteravond uitgereikt door zoon Thomas Karst en kwam in handen van Justin de Wild met zijn schrijversteam voor het nummer Cheerio. En tot zover het nieuws, maar al het nieuws kun je natuurlijk ook terugvinden via rtvdrenthe.nl en via onze app.
7: En voor het weer gaan we naar Gert Voerman.
11: Vandaag stroomt de warme lucht de provincie binnen. We starten nog met bewolking, maar geleidelijk komt de zon erbij. En vanmiddag is er vrij veel zon en hoge temperaturen. 24, 25 graden noordwesten tot plaatselijk 26 graden het zuidoosten. En vannacht helder 14 tot 15 graden.
7: Aldert is op Tjak deze ochtend en we horen zo meteen waar Aldert is. En muziek komt eraan op Radio Drenthe van Amy MacDonald en Elvis Presley.
12: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
17: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden.

0: Tjak.
1: Met Aldert Oosterhuis.
2: Aldert is deze ochtend op Tjak. En we hebben contact met Aldert. Aldert, waar ben jij?
3: Narg. Ik ben hem naar Narg gereden, naar de voetbalvelden van Narg. Gomos, die heeft daar zijn voetbalvelden. Maar goed, ik ben hier niet in het kader van voetbal. Nee, ik ben in het kader van de kinderopvang. Wat? Kinderopvang op de voetbalvelden? Nou, Martijn, daar komt van zo'n beetje meer, hè?
4: Daar komt wel meer, ja. Kinderopvang, ja, vooral BSO, buitenschoolse opvang.
3: Nou ja, oké, okay, ja, precies, de BSO heet dat, hè? Precies. Daar ga je over, en al die kinderen van Narg. Die zit nou her en der verspreid in Narg, moet ik zo zien?
4: Op het moment zitten we nog in het bewegingscentrum, bij het zwembad. Yeah. Maar vanaf, waarschijnlijk ergens mei volgend jaar, gaan wij naar het nieuwe kindcentrum in Narg. Er wordt een nieuwe school gebouwd, een nieuw kindcentrum. Ja. En daar werken wij samen met onderwijs. Dus daar gaat alle kinderopvang naartoe.
3: Ja.
4: Nou ja, dan zit je nog steeds in één groot gebouw met elkaar. En wij hadden gedacht van nou, misschien is het wel leuk als we nog eens even wat anders kunnen bieden ook. Dus wij kwamen in gesprek met Gomos. Nou, die waren bezig met deze mooie nieuwe kantine bouwen.
3: Wat denk ik, achter ons wordt drakbouw aan een spinnerij kantine en kleedkamers.
4: Precies, precies. Dus ja, dat was een mooie kans om ook met elkaar te gaan denken over, nou, kunnen we daar ook een leuke sport-BSO in gaan ontplooien. Dus daar gaan we echt voor kinderen die juist willen sporten, gaan we dat als extra opvang bieden.
3: Ja, maar goed, de dagopvang is er dan ook, toch?
4: Nee, dagopvang zit in het kindcentrum.
3: Ja.
4: Hè, dus echt 0 tot 4.
3: Mm-hmm.
4: En dan kunnen de kinderen die echt basisschoolleeftijd, 4 tot 12, die kunnen op een gegeven moment kiezen van, willen wij echt daadwerkelijk voor de sport-BSO? Dan kunnen ze hierheen.
3: Onder het mom van die kantine van de voetbalvereniging wordt door de week toch niet gebruikt?
4: Precies, precies. Qua tijden bijt het elkaar nooit.
3: Nee.
4: En ja, dit is mooi multifunctioneel gebruik van ruimtes.
3: Ja.
4: En faciliteiten, velden. We zitten natuurlijk vlak bij het bos ook.
3: Dus de kinderen mogen dan ook de velden nog gebruiken?
4: Ja, precies. Dus je moet ook zien dat ze echt een beetje een sport en spel bij je zo. Hè. Dus dat is, we kunnen het kunstgrasveld gebruiken, dus het hele jaar door. Maar we zitten hier ook vlak bij het bos, dus we kunnen ook bos in voor spelletjes, dat soort dingen.
3: Ja,
4: dus mooie aanvulling.
3: Even mij, het is dus niet voor de allerkleinste?
4: Nee, het is echt voor kinderen die bewust kiezen.
3: Die moet af kunnen sluiten en zo.
4: Precies, ja, daarom. Dus het is echt voor kinderen die bewust kiezen voor sport.
3: Ja. Oké.
4: Okay. Ja.
3: Maar goed, die kunnen als aldaag terecht hier straks, is dat het idee?
4: Dat is wel het idee, ja. En de vakantie is ook hele dagen zelfs.
3: Ja. Maar goed, dat moet met de begeleiding ook voor elkaar hebben. Dat moet natuurlijk ook.
4: Dat moeten we nou ook, ja. Dus ja, dat is nog uiteindelijk, net als voor heel veel bedrijven, nog wel een lastiger ding. Personeel, meld je maar aan, zou ik zeggen.
3: Maar is er een beetje ontstaan uit het feit van, je kunt niet jong genoeg beginnen en misschien dat er wel wat talenten tussen loopt waar je ook kunt zien die misschien wel wat beter knap voetballen kunnen.
4: Precies, wie weet dat er eentje bij zit straks die nog niet bij de voetbal zit en toch een talentje blijkt te zijn. Als we dan met elkaar kunnen zorgen dat die kan doorstromen, nou prachtig.
3: Ik zult het zeggen, Martijn, waarom kun je er nou pas op? Want dat is toch een golden idee, eigenlijk. Ja.

0: ja, doen we eigenlijk al op meer plekken. Ja. In de Pijzen doen we ook samenwerken met VV Pijzen. Daar zitten we ook in het sporthuis in Pijzen. Ja. Ook met een BSO, sport BSO. VV Neuroon zitten wij ook met een sport BSO. Dus ja, het idee is niet nieuw, maar nee. Het is mooi dat het nou in Noord ook kan.
1: Nee, oké, maar Christen kent ook een keuzemogelijkheid straks. Ja. Dat is van, ik heb helemaal geen zin in sport, ik wil helemaal niet voetballen.
0: Precies, dan blijven ze gewoon lekker in het kindcentrum. Ja, okay. En daar is ook alle ruimte en ook allerlei plekken om lekker te spelen. Dus ja. nee, dit is wat een keuze, ja.
1: Maar goed,
0: ja.
1: Je hebt dus al ervaring hiermee. Ja. Hoe loopt dat dan, over het algemeen? Wat is het percentage kind, zeg maar, wat naar de sportveld geeft?
0: Ja, dat verschilt een beetje. Kijk, op sommige plekken is het ook omdat we daar gewoon meer plek nodig hebben. En dan gaat er wat meer die kant op. Ja. Hier in Noord wordt het echt een keuze.
1: Ja,
0: ja dus nee, en die ervaring is juist heel mooi. Ja, natuurlijk is het in het begin even aan elkaar wennen. En goede afspraken maken. Maar nee, dat loopt eigenlijk hartstikke goed op die plek waar we dat al doen. Ja. Ja. Ja.
1: Ik zeg al, één hand was aan. Het duurt in ieder geval even. Maar wanneer met het klaar is, nee? Want ze binnen, nou, de betonvloer ligt. Dus wat nou van die betaalde ding naar boven zet?
0: Precies, het giet al hard, denken wij. Dus als het goed is, moeten we ergens in februari kunnen inhuizen, zeg maar. Ja. Dan kunnen we starten.
1: Oké. Okay. Ja. Noordwinterseizoen meteen.
0: Noordwinterseizoen.
1: Meteen aan de gang.
0: Ja, precies. Los. Ja.
1: Ja. Kinderopvang dus op een hele nije. Ja, nou nee is het dus niet. Maar voor mij in ieder geval. Ik was het niet, maar in ieder geval dat kinderen meteen al van jongs af aan min of meer terecht kunnen op de sportvelden. Ach, en dan letten wij eens koud rond van Goma's om te kijken van, wow,
0: ja,
1: misschien moest hij maar even eerst eens met de effies beginnen.
0: Wie weet, en FC Groningen zit hier ook vaak, dus wie weet.
1: Oh ja, kijk. Ja. Dus jongens, stuur je talenten allemaal naar Nurre straks, 9 februari. Want wel weten wat eruit komt hier bij Goma's en de kinderopvang.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Voyagers op Radio Drenthe. En Voyagers, Voyagers. Dit is Koffie en Keuvelen. Mijn naam is Dimitris. Wim is lekker met vakantie naar Italië. Ja, en dat is toch wel een droom van vele mensen om te wonen in het buitenland. Herma, heb je die droom ook?
1: Nou, wonen weet ik niet. Een huisje hebben of zo lijkt me nog wel lekker. Al ben ik ook altijd wel van veel verschillende bestemmingen willen bezoeken. Dus als je dan weer een huisje hebt, dan zit je steeds op dezelfde plek. Nee, nee, wonen in het buitenland, nee. Ik denk het niet. Jij wel?
0: Ja, ja, dat lijkt mij wel wat, ja.
1: Voor welk land zou jij gaan dan?
0: Spanje.
1: Ja?
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ja, buig om, omdat het lekker weer is.
1: Een fijn land. Ja, nou ja, maar er zijn natuurlijk meer landen met lekker weer.
0: Ja, en het is nog te doen met vliegen. Want ik vind Mexico ook mooi, maar dat vind ik zo ver.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus ja. Ja,
1: als ik dan zou kiezen, zou ik denk ik voor Griekenland gaan.
0: Voor Griekenland? Maar dat is toch ver hoor, Griekenland?
1: Nee, dat valt wel mee.
0: Nou, drie
1: uurtjes.
0: Nou, dan heb je het dichtstbijzijnde eiland.
1: Ja, dan zit je een beetje bovenin.
0: Ja.
1: Nee, valt wel mee, Griekenland, echt waar.
0: Maar dan moet je altijd met het vliegtuig naar Griekenland, naar die eilanden. Dan kan je nooit een keer met de auto.
1: Nee, dat is wel net even te ver, denk ik.
0: Spanje is heel populair. Ik heb even opgezocht welke bekende Nederlanders er allemaal in Spanje wonen. Dat is echt niet normaal.
1: Nou, noem eens een lijstje.
0: Olaf Mol.
1: Oké.
0: Hans Kazan.
1: Ja.
0: Jan Smit.
1: Ja, die is natuurlijk ook makelaar daar, hè?
0: Ja, mooi.
1: Verkoopt huizen en zo daar, ja.
0: Frank de Boer heeft een huis in de omgeving van Marbella.
1: Ja, veel voetballers denk ik wel.
0: Jeroen van der Boom.
1: Oké.
0: Bas Smit en Nicolette van Dam zitten er ook regelmatig. De Vroog, René Vroger.
1: Oké.
0: Zit ook in Marbella. Faya Laurens is vertrokken uit Nederland, zit in Spanje. Stefan Brunswijk.
1: Mm-hmm.
0: Die is met zijn hele gezin aan het verkassen op dit moment. Naar Benidorm.
1: Oké.
0: Dinant Woesthof, maar die kwam van Ibiza. Maar volgens mij gaat hij weer naar Engeland.
1: Oké. Okay.
0: Maar nou goed, volgens ChatGPT zit hij op Ibiza. Patty Bart.
1: Ja, natuurlijk Ibiza ook. Ja, daar zitten natuurlijk heel veel BN'ers. Kan me
0: Michael Pilarczyk.
1: Oh ja.
0: Die zit er ook op een berg op Mallorca. Met een zware stem meditaties in te spreken. Michael.
1: Ja. Nou ja, wel heerlijk natuurlijk.
0: En we hebben er ook eentje uit Drenthe.
1: Zeker, een Drentse ster. In dit geval Jeffrey Kuipers. We hebben hem ook wel een beetje gevolgd volgens mij met zijn verhuizing. Ook Benidorm, je noemde het al even. Daar is hij met zijn vriend naartoe gegaan. En hebben samen het kappersvak daar opgepakt. Met Kappers aan de Costa.
0: Ja.
1: Ook via social media deelden ze daar wel het een en ander over. Maar die zit daar ook lekker, ja.
0: En hij heeft er ook een plaatje over gemaakt.
1: En dat is?
0: Ik rot op naar Spanje.
1: Nou, zo kun je het ook noemen.
0: Ja, lekker man, zit jij lekker in de 30 graden. En zit je mensen hier in Drenthe jaloers te maken. Maar goed, vandaag is het ook mooi weer in Nederland. Op 29 september, dus ja, nou ja, goed.
1: We danen ons gewoon in Benidorm hier.
0: We gaan hem even draaien. Ik rot op naar Spanje. Hier is Jeffrey Kuipers op Radio Drenthe. Ah, meteen sfeer, hè? Spaanse sfeer, hoort het gelijk.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
5: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
6: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water.
9: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
7: Met Dimitris Kops.

0: Goedemorgen, het is 7 minuten over 11, Radio Drenthe. Koffie en keuvelen, Dimitri is hier zo op de plek van Wim. Die is lekker met vakantie. Herma is er ook, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, dat doet hij goed, hè, die Wim.
0: Och.
1: we zijn niet jaloers.
0: Sommige mensen hebben het gewoon te goed, denk ik dan altijd.
1: Nou, we gunnen het hem wel, van harte.
0: Hij heeft hard gewerkt, hij heeft
1: zeker,
0: het nodig.
1: Zeker.
0: De Italiaanse zon.
1: Lekker.
0: Oh, heerlijk.
1: Maar hey, we mogen ook niet klagen, want je zei het al, het wordt hier ook gewoon prachtig. Het ja. is prachtig zelfs, denk ik, maar ik ben nog niet zo heel veel buiten geweest vandaag, maar vanmiddag.
0: Ja, het is de warmste 29 september gemeten in Nederland, hè?
1: Ja, landelijk wel. Ik zag wel onze Drentse weermannen die zeiden dat het voor Drenthe voor vandaag waarschijnlijk nog geen record wordt. Maar
0: oh, nee?
1: Misschien morgen.
0: Mm. Ja, ik vind het ook een beetje tegenvallen eigenlijk, eerlijk gezegd. Want ik lees overal van zon en in Limburg 30 graden. En dan kijk ik hier een beetje en denk ik, nou, weet
1: ja,
0: niet.
1: Maar het begon wat bewolkt. Het komt wel.
0: Ja, het komt
1: wel.
0: Nog. Het is komt nog vroeg. Wel. Het is nog vroeg. Het kan nog.
1: Vroeg niet, maar het komt. Het komt goed, Dimitris.
0: Hey, een 87-jarige vrouw uit Madrid is in het nieuws. Ze moest namelijk vorige week haar woning uit, maar mag er toch in blijven wonen. En dat is een heel ding daar geweest. Want er kwam gewoon de hele grote demonstraties, omdat die 87-jarige vrouw het huis uit moest in Madrid. Stond gewoon eigenlijk de hele stad te demonstreren.
1: Het is ook echt wel een heel in zoverre verdrietig verhaal. Ook Marie Carmen Abascal, prachtige naam ook moet ik zeggen, woonde al 70 jaar op de plek waar ze nu woont. Heeft een beperking, fysieke beperking. Had een huur van €500 per maand, maar uiteindelijk is het de eigenaar van het pand gelukt om die huur te verhogen naar maar liefst 1650. Dus dat is gewoon 3 keer dat bedrag wat ze moet betalen, ruim. En dat kon ze dus niet betalen. Dus is hij bezig geweest om haar uit te zetten. En daar is inderdaad, volgens mij half Madrid zo'n beetje in opstand gekomen. En met succes, want ze mag dus nu blijven.
0: Ja, inderdaad. En de huur blijft hetzelfde.
1: Ja, dat is wel fantastisch eigenlijk, dat het door zo'n hele gemeenschap gelukt is inderdaad.
0: Maar voor die verhuurder niet.
1: Nee, ik weet, niet, ik weet ook niet zo goed hoe goed de band dan nog gaat zijn met zo'n verhuurder, maar goed.
0: Ja, ja oké. Okay. En heb jij meer nieuws?
1: Ja, ook in het nieuws. Het aantal woningen dat met een energiesubsidie of lening is verduurzaamd is flink gestegen afgelopen jaar. 22% meer dan het jaar daarvoor. En dat zijn dus bijna 300.000 woningen in het land die dus duurzamer gemaakt zijn met behulp van een lening, een subsidie. Je hebt heel vaak gemeenten die van die potjes hebben. Dat je bijvoorbeeld dubbelglas kan nemen. Of dat je je muren kunt laten opvullen met isolerend materiaal. Ik weet niet of jij daar wel eens van gebruik van hebt gemaakt.
0: Nee, want ik had een nieuwbouwhuis.
1: Dus dan is dat, als het goed is, aardig op orde.
0: Ja.
1: Mag ik zeggen, ja. Nee, dat is wel interessant. Ook bijvoorbeeld zonnepanelen hebben wij bij ons op het dak laten liggen. Maar dat is al wel heel wat jaren geleden, hoor. Maar daar hebben we inderdaad ook wel zo'n potje voor aangewend. Betaal je uiteindelijk wel zelf, hoor. Dus je moet het terugbetalen. Maar dat is zo'n lening die je dan met heel weinig rente kunt gebruiken om dan in één keer zo'n partij zonnepanelen neer te leggen.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: Dus steeds meer mensen doen dat.
1: Ja, en het blijkt ook dat we in Drenthe daar over het algemeen vrij veel gebruik van maken. Vooral de gemeente Tinalo springt eruit, blijkt uit cijfers van het CBS. Want staat op de tweede plek in de Nederlandse lijst. Alleen de gemeente Schagen maakte daar meer gebruik van. Hm. Maar in Tinalo was het volgens mij ruim 17% van de woningen die in de afgelopen 4 jaar duurzamer is gemaakt.
0: Dus de huizen staan er goed bij in Tinalo?
1: Nou, in ieder geval die 17,3% mag ik dan vanuitgaan. Ja. Ja.
0: En de subsidiepot is leeg?
1: Dat weet ik niet, want meestal hebben gemeenten elk jaar wel weer een nieuw potje. Maar het kan zijn inderdaad dat als het een potje is voor 3-4 jaar... dan zal dat misschien nu wel leeg zijn, ja.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Herma, dankjewel. En zometeen om 11:30 horen we jou weer met het uitgebreide nieuws natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, hartstikke goed. Koffie en keuvelen. Dinsdagochtend, Lionel Richie komt eraan. Dit zijn Suzanne en Freek.

Zomer op je radio met Love and Spoonful. En Summer in the City. Uitzonderlijk warme 29 september vandaag. Ja, in Rode wordt het 25 graden vandaag. In Coevorde ook. En in Emmen kan het zelfs 26 graden worden vandaag. Geniet ervan. Dit is Koffie en Keuvelen. Herma zometeen hier om 11:30 met het laatste nieuws. En Hollenoots komen er ook aan. Rich Girl zometeen hier.

0: juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
4: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met drie getalenteerde dames en de Black River Roots.
5: Friends and Family actie in Designen Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designenoutletochtrop.nl.
6: Goedemorgen, het is exact 11:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Herman Boer.
7: Goedemorgen. Een flinke strop voor het Atlas Theater in Emmen, nu de grote zaal ook de hele maand oktober nog dicht moet blijven vanwege waterschade. 3 weken geleden knapte een leiding boven in het gebouw en de grote zaal stroomde vol water. Het is nog niet gelukt om alle schade te herstellen en de zaal droog te krijgen. Voorstellingen worden zoveel mogelijk verplaatst, maar een deel wordt ook geschrapt. De schade is groot, maar wat de financiële gevolgen zijn is volgens een woordvoerder van het theater nog onduidelijk.
8: Financiële schade, dat is echt op dit moment nog niet vast te stellen. Er zijn nog zoveel onderzoeken gaande. En er zijn natuurlijk ook verzekeraars betrokken. Dus ja, de omvang van de schade, dat kunnen we echt nog niks over zeggen.
7: Een minderjarig meisje is gisteravond met een auto tegen een boom gereden in Assen. Gebeurde aan de Nobellaan. Bij het ongeluk is een passagier gewond geraakt. De politie laat weten dat het meisje geen rijbewijs had. Ze zal op een later moment worden verhoord. En ze wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en rijden zonder rijbewijs. Inwoners van Havelte willen dringend concrete maatregelen voor de verkeerssituatie rondom de Havelterbrug, schrijven ze in een brief aan de gemeente Westerveld. Bewoners spreken van gevaarlijke taferelen door hardrijders op de provinciale weg N371. Volgens hen grijpt de provincie na 2 jaar aan overleg, onderzoek en metingen nog steeds niet in. Ja, de weg had tot 2024 verkeersdrempels, maar die zijn weggehaald. De briefschrijvers willen dat de gemeente hierover aanklopt bij de provincie. En de synagoge in Emmen blijft voorlopig dicht na de brand die gisteren werd ontdekt. Het gebouw zit vol met roet en moet eerst grondig schoongemaakt worden. En de brand is ontstaan in een vitrinekast, vermoedelijk door een kaars. De herdenking van morgen, van de razzia in 1942... gaat definitief niet door in de synagoge. Douwe Douwstra van stichting Emmer Shul Shemesh kijkt nog naar alternatieven voor die herdenking.
9: Wel hebben we een heel genereus aanbod gekregen van Koevorden om daar aanstaande vrijdagmiddag de herdenking te gaan houden. Het is wel heel fijn dat zo'n collega-stichting meteen aanbiedt om ons te helpen daarbij.
7: Ja, het is nog wel even de vraag of de verplaatsing van de herdenking naar Koevoorde logistiek haalbaar is voor de stichting. En tot zover het nieuws, maar al het nieuws kun je natuurlijk rustig nalezen via onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook heel makkelijk via onze app.
6: En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Gert Voerman.
10: Vandaag stroopt de warme lucht de provincie binnen. We starten nog met bewolking, maar geleidelijk komt de zon erbij. En vanmiddag is er vrij veel zon en hoge temperaturen. 24, 25 graden noordwesten tot plaatselijk 26 graden zuidoosten. En vannacht helder 14 tot 15 graden.
6: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Matthew Wilder. En ook Marvin Gaye komt eraan.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
14: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
20: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.

0: croissantje. Een heerlijk appeltje. Een kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op

0: Vandaag met...
1: Dinsdag vandaag, dus een column van Huus van de Tol. Vandaag over nazomeren. Hier is Arja.
2: Vandaag, 29 september, is de feestdag van Sint Michiel. Een oogstfeest met een van oudsher christelijke inslag.

0: Het is een feestdag van de aartsengel Michael valt, ik denk niet zo toevallig, ook samen met het begin van de harfst. Vandaar ook dat het verbunden is aan de oogst. Maar Sint-Michiel is ook verbunden aan een ander seizoen. In de Grote Koks kwam ik het woord Sint-Michielszomer tegen, met de betekenis harfst met zomerweer. Een mooie nazomer, zeg maar. Een harfst die dus begint met knooiarms, ook weer zo'n mooi woord. Een knooiarms zullen een avond weten waarop hij nog mooi wat doen kunt, ook al was de zomer voorbij. Voor een nazomer bent allerhande benamings. Misschien ken je wel Indian Summer, of in het Duits de Oud-Weiberzomer, en in het Nederlands een Oude Wijvenzomer. Die heeft dan weer niks met letterlijke oude wieben te maken, maar met van die dunne, vinderige spinnerachtdraadjes die jij zo lekker in het gezicht krijgen kunt als je morgens over het tuinpad loopt. Dat zult niet kunnen zien als grijze hoorn, dus vandoor die oude wiebenzomer. Maar het Drents heeft voor zo'n nazomer nog vele mooiere woorden. Een bodensommerie, boekwijtenzomer of etgaardendreugie. En dat laatste woord heeft weer te maken met het groen, het gerust dat groeit nadat het land voor de eerste keer meid is. Et betekent in dat woord weer of vernijs. Bodensummer die tot slot is een boekje van schrijfster vrouwin Klaasens Perdok, waarvan dit het titelgedicht is. Bodensummer die. De zomer is al haast voorbij. Mijn toen prikt met wel 100 kleuren. De planten staat in blui of hebt al zaad. De lucht is vol van milde geuren. De vogels op de dakgeurt kwinkeleert. Zij hebt geen last van zorgen. Vreten volop. De jong groot, geen vrees meer dus voor morgen. Ik pluk de vruchten in mijn toen en denk aan meitiet, heel lang leden. Door onrust en onzekerheid en nou, wat voel ik mij tevreden. Zo'n bodensummer die komt je toe. Geniet gerust, neem zonder schroom. De appels hangt niet zonder doel, zo riep en lokt aan de bomen.
1: Dit is Radio Drenthe.

Teddy Swims, Bad Dreams, Radio Drenthe. Het is 9 minuten voor 12. Tot zover Koffie en Keuvelen deze dinsdag. Morgen een nieuwe Koffie en Keuvelen. En zometeen hier op de radio bij Radio Drenthe. Anouk, met Anouk in de middag. Sister Sledge komt eraan, dit is Madonna. Geniet van het weer.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op onveiligthuis.nl.
4: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er twee onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 00:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. Vier honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Radio Drenthe.
10: Anouk in de middag.

0: ooit eens meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. In 1979, dat was trouwens niet een heel groot succes. 15e werden ze toen. Deze Ticento scoorde veel beter. Mattia Bazar.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Een hele goede middag en wat fijn dat je luistert op deze warme dinsdag in september. Eind september.
3: Het is nog niet normaal. Wat gebeurt hier allemaal?
0: En morgen wordt het nog niet normaler, hoor.
3: Nee, het is nog zo'n dag als vandaag, toch? Morgen weer?
0: Ja, plus nog.
3: Ik heb de mouwen al opgestroopt, Anouk. Ik had dat bloedheet.
0: Ja, jij kwam hier ook binnen. Oh, wat is die warm.
3: Ja.
0: Nee, het wordt hartstikke lekker weer, okay. Deze dagen nog. Gert Voerman is onze weerman van vandaag. En ik ga hem bedden tegen, nou, wat zal het zijn? Even over 12:30 ongeveer. Dus dan gaan we weten wat vandaag allemaal nog brengt. En morgen en de komende dagen natuurlijk. Hey Moko, fijn dat je er weer bent.
3: Ja, goed om er weer te zijn.
0: Wat een fantastisch nieuws, hè, die René Karst Award.
3: Ja, ik vind het mooi.
0: Ach.
3: Ik vind het een hartstikke mooi initiatief, inderdaad. En zo blijft zijn legacy blijft natuurlijk heel mooi in leven.
0: Ja, wat een eerbetoon. Ja. Mensen die niet helemaal weten, op onze site vind je trouwens ook een bericht. Er is een nieuwe award. De Buma NL Award worden elk jaar uitgereikt. Maar ze hebben een nieuwe categorie in het leven geroepen. De René Karst Award, uitgereikt aan het liedje met het meest pakkende refrein van afgelopen jaar. En zoon Thomas die reikt het gisteren uit, voor het eerst dus. En ik heb zometeen ook contact met Thomas, want die bel ik zo meteen even. Ik wil wel even horen hoe dit zo tot stand is gekomen en zo.
3: Ja,
0: en, ja, dat is fantastisch.
3: Super
0: natuurlijk.
3: Interessant, ja, ben benieuwd.
0: Ja, jij houdt al het nieuws uit de provincie in de gaten en praat ons bij. Wat gebeurt er momenteel?
3: Nou ja, een beetje een hard, nou moet ik zeggen, een wild verhaal op de A7. Daar is iemands rijbewijs ingenomen. Hoe dat zit, dat vertel ik straks om 12:30. En ook triest nieuws over het Koevoorde raadslid Jolanda Rijnsburger. Zij stopt namelijk. En dat is met een vervelende reden. Om 12:30 vertel ik je daar meer over.
0: Oké, wat gaan we verder allemaal doen? Ik ga contact zoeken met Aldert. Aldert is op Jack vandaag en onderweg naar Uffelte. We gaan het hebben over onder andere slangen bij ons in de provincie. We gaan op zoek naar een jasje in de sloot in Drenthe. De hulplijn wordt ingeschakeld. Ja, jij kijkt maar aan.
3: Dit roept vragen op natuurlijk. Een jasje in de sloot in Drenthe.
0: Er schijnt ergens een jas te liggen. Tenminste, dat hoopt Willemien. Daar hoor je meer over na enen. Nienke, die zet zich in voor het goede doel tijdens een grote hardloopfestijn. Ja, en natuurlijk heel veel muziek. Hè. Laten we maar lekker beginnen. Dit is Stella Lefty op Radio Drenthe.

0: 25 plus graden. The Kings op Radio Drenthe en Sunny Afternoon. Ja, gisteravond is de allereerste René Karst Award uitgereikt. Tijdens de Buma NL Award reikte René's zoon Thomas de award uit aan Justin de Wild voor het liedje Cheerio. Het is een nieuwe prijs die vanaf nu ieder jaar wordt uitgereikt aan de maker van een liedje met een steengoed refrein. En aan de telefoon heb ik Thomas Karst. Thomas, goedemiddag.
1: Hey Anouk, goedemiddag.
0: Oh, wat prachtig, een René Karst Award. Wanneer hoorde je dat die er ging komen?
1: Nou, een tijdje geleden. We werden natuurlijk benaderd door de Buma. Ik werd ook gevraagd om een stukje te komen zingen en te doen, zeg maar. Dus we wisten het al wel een paar weken, maar het overvalt je en het is nog steeds niet helemaal te beseffen.
0: Nee, maar wat vond je ervan? Dan komen ze bij je en ze zeggen we willen een award speciaal rondom jouw vader introduceren. Wat denk je dan?
1: Ja, op dat moment dacht ik niet zoveel. Ik was gewoon echt compleet sprakeloos. Natuurlijk, je bent super dankbaar dat ze aan je denken. En dat papa er zo hard voor heeft gevochten om zo ver te komen. En dit is wel weer zo'n kroon op zijn werk.
0: Ja. Hoe ging het gisteravond? Neem ons even mee. Want het is een nieuwe prijs. Hoe is die geïntroduceerd? Ja.
1: Eerst kwam Roxanne Hazes, die de fantastische presentatie deed gisteravond. Die kwam bij ons aan tafel en die kwam even wat praten. En die had het erover dat papa was overleden in november. En die zei ook tegen mij van ja, we hebben gehoord dat jij ook liedjes van je vader zingt. En we hadden het al het een en ander gerepeteerd en ik mocht naar het podium lopen. En daar sloeg ik het eerste akkoord van Supergave Tijd aan met de gitaar. Daar heb ik een stukje van Supergave Tijd gezongen. En daarna een stukje verteld over wat mijn herinneringen zijn aan papa. En een super emotioneel moment. De hele zaal was muisstil op het moment dat ik aan het praten was. En ik moest mijn tranen goed inhouden om niet te breken, zeg maar. Maar dat was echt heel emotioneel.
0: Ja, dat kan
1: en daarna
0: me voorstellen.
1: Daarna kwam dat interesseert me echt geen in de reet. Het liedje van papa, het laatste liedje, laatste grote hit van papa, zeg maar. En toen kwam Stef erbij met Liever te dik in de kist. En op het laatste moment mocht Monique Smit nog eventjes met Adje voor de sfeer meedoen.
0: Ja, fantastisch. Heb jij die nummers gekozen ook? Of zei de organisatie, wil je dit doen?
1: De organisatie heeft die volgorde bepaald, ja.
0: Ja. En toen werd dus de prijs geïntroduceerd. Want normaal gesproken zijn bij de NL Awards mensen genomineerd in een bepaalde categorie. Maar dit is helemaal nieuw. Hoe ging dat?
1: Dat was bijzonder. Ja, ik kreeg van Roxanne de mogelijkheid om het zelf uit te reiken. En dat was super eervol. De allereerste René Karst Award.
0: Ja.
1: Ja, ik ben nog steeds een beetje sprakeloos van.
0: Voor een liedje met een steengoed refrein, hè? En die ging dus naar Justin voor het liedje Cheerio en zijn team. Ja. Hoe reageerde hij?
1: Ja, fantastisch. Hij was ook super emotioneel. Justin is een goede kerel. En die was ook helemaal ontdaan van deze prijs.
0: Ja. En ergens kennen wij ook nog wel wat René in zo'n liedje Cheerio. Zo'n refrein daarvan. En dan horen we dat gewoon. Oh, dat past gewoon helemaal.
1: Ja, ja.
0: Hey, hoe ziet dat beeld eruit eigenlijk, die award?
1: Het is een beeldje van papa met zijn groene bril. En hij heeft een jasje aan en daarop staat een vlindertje. Natuurlijk van nog even terugdenken aan Duo Karst. En hij heeft zijn gitaar op zijn nek liggen.
0: Ja. Hadden jullie inspraak als familie?
1: Inspraak? Nou, we hebben wel een paar voorzetjes gegeven. We zouden het mooi vinden als het er zo uitziet of zo uitziet.
0: Ja.
1: Maar de Buma is zelf met het complete ontwerp en dat soort dingen gekomen.
0: Ja. Na tevredenheid?
1: Absoluut.
0: Ja. René heeft zelf daar op het podium ook meerdere keren een Buma NL Award in ontvangst mogen nemen, hè?
1: Klopt inderdaad, ja.
0: Welke prijs heeft hij gekregen? Voor welke liedjes?
1: Liefde dik in de kist, weet ik. Adje voor de sfeer. En dat interesseert me echt geen ene reet, twijfel ik even over. Maar sowieso die twee.
0: Ja.
1: Die hangen allemaal in de studio van papa. Dan moet ik even een keertje kijken wat hij nou allemaal heeft gekregen van de Buma.
0: Hey, het interesseert me geen ene reet. Die heb jij dus daar ook op het podium gedaan. Hoe gaat het met jouw eigen muzikale carrière?
1: Ja, dat is leuk dat je ernaar vraagt. we zijn daarmee bezig. Ik wil het sowieso het eerste jaar nadat papa is overleden even rustig aan doen. Even kijken wat er komt. En als er iemand mij wil boeken voor een optreden, dan kan dat. Maar ik ga dan niks pushen. Maar we gaan wel voor volgend jaar eens even kijken wat we uit kunnen gaan geven.
0: Ja, en dan echt in de voetsporen in dezelfde categorie en genre als je vader?
1: Ja, volmondig ja.
0: Ja, wat mooi. Ja, hey, en nu dus een eigen award, de René Kast Award. Wat een indruk heeft jouw vader gemaakt op iedereen, hè?
1: Ontzettend. Dat is nog steeds niet te bevatten.
0: Nee, hoe trots ben je?
1: Ja, mega trots.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Wij zijn mede mega trots. En ik vroeg jou, welk nummer kan ik draaien van je vader? En toen kwam je met Atje voor de sfeer. Waarom die?
1: Dat is toch echt wel de hit. De grootste hit van papa.
0: Ik ga hem draaien. Thomas, dankjewel en succes met alles.
1: Goed zo. Dankjewel.

0: liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoort Interieurs Coevoorde. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoort-interieurs.nl.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Aan tafel!
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Oh, nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
0: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
8: Exact 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Melko Scheper.
9: Goedemiddag. Een 22-jarige automobilist uit Midden-Drenthe is gisteravond aangehouden op de A7 bij Leek. Hij reed daar, na correctie, 140 km per uur, waar 90 was toegestaan. Bij de politie ontstond daarnaast het vermoeden dat de bestuurder onder invloed van drugs was. Hij is daarom getest en er is bloed afgenomen voor een verder onderzoek. Het rijbewijs van de man is ingenomen. Drentse huizeneigenaren die maken relatief veel gebruik van subsidiepotjes voor het verduurzamen van hun woningen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral de gemeente Tinalo springt eruit. Na Schagen is Tinalo de gemeente waar inwoners het meeste de subsidies en leningen benutten voor verduurzaming. 17,3% van de huizen in Tinalo werd tussen 2021 en 2025 aangepakt met behulp van een regeling. In Hogeveen gebeurde dit in Drenthe het minst. Jolanda Rijnsburger stopt per direct als raadslid voor de Coevoorde partij BBC 2014. Rijnsburger heeft onlangs te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is en is uitbehandeld. Rijnsburger is maar kort raadslid geweest, maar ze zegt er met veel plezier op terug te kijken. En een minderjarig meisje is gisteravond met een auto tegen een boom gereden in Assen. Dat gebeurde aan de Nobellaan. Bij het ongeluk is een passagier gewond geraakt. De politie die laat weten dat het meisje geen rijbewijs had. Ze zal op een later moment worden verhoord. Ze wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en het rijden zonder rijbewijs. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
8: Milko, dankjewel. Ga ik even kijken bij Gert Voerman, onze weerman van vandaag. Hallo Gert.
10: Goedemiddag Anouk.
8: We hebben geen record te pakken geloof ik, hè? Qua warmste eind februari dag.
10: Septemberdag, nee, nog niet.
8: September, ja, sorry.
10: Ja, nee, maakt niet uit. Nee, nog niet. Als je kijkt naar de actuele temperaturen, Dieven 19 graden, de Kiel 21, Steen 21,2. Het is al een warme dag, dat hebben we wel te pakken. Er is zon afgeschermd door hoge bewolking, maar je ziet wel van het zuiden uit dat die hoge bewolking begint op te lossen. Dus vanmiddag komt de zon wat uitvoeriger bij. Die temperatuur gaat verder oplopen. En ik denk toch op veel plaatsen 24 tot 25 graden. En misschien in het zuidoosten, provincie regionaal, wel 26 graden. En dan zie je toch wel bij recordwaarde, hoor. Als je kijkt bijvoorbeeld naar, even kijken, naar Hogeveen, dan moet je toch naar 1975 terug om 25 plus te krijgen. Dus dat is een hele tijd geleden. Dus we gaan kijken eind van de middag hoe ver we gekomen zijn. En vanavond blijft het ook nog lang aan de warme kant. Ik denk rond een uur of negen vanavond gaat die temperatuur pas 120 graden uitkomen. Vannacht is het dan 14 tot 15 graden. En morgen overdag flink wat zon, zeker in de ochtend, begin van de middag later wat meer bewolking. Ook wel wat hoge bewolking in de ochtenduren, maar de zon overheerst. En dan gaat die temperatuur omhoog, ik denk toch een gemiddelde van 26 graden. Ik denk net nog iets warmer dan vandaag. En misschien dat het in het zuidoosten van de provincie wel even de 27 graden wordt aangetikt. En dan zit je toch af bij die recordwaardes voor 30 september.
8: Ja, en dan is het gedaan?
10: Nou, het wordt in ieder geval minder warm, want morgenavond de bewolking toe. In de loop van de nacht, ik denk zelf in de nanacht naar donderdag, dan gaat er van het westen uit wat regen. Misschien ook wel een bui, misschien wel een onweersbui. Dat is een koufront, die gaat donderdagochtend passeren. Dan is er veel bewolking, plaatselijk regen of een bui. In de loop van de middag wordt het van het westen uit weer droog. Misschien dat de zon weer even bij komt. 19 tot 20 graden, dan komt de zon een uurtje eerder bij. Dan zitten we nog aan de 21 graden. En vervolgens vrijdag in het weekend toch weer hoge druk invloed. Rustig weer. Droog weer. In de nacht en ochtend kans op mist. Zeker bijvoorbeeld op vrijdagochtend. In de middag aardig wat zon. En dan zit die temperatuur rond de 20 graden. Nou, er zijn oktobermaanden. Want we zitten dan in oktober. Dat je de 20 graden helemaal niet pakt. Dus elke 20 graden is weer meegenomen.
8: Ja. Gert, dankjewel. Fijne dag nog.
10: Ja, hetzelfde.
8: Hoi. Met man en macht hebben ze gewerkt aan iets moois in Uffelte. En wat het is, dat hoor je zo meteen van Aldert.

0: tonnen diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: OMD and Forever Live and Die.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
3: Aldert, goedemiddag. In Uffelten, maar waar precies?
4: Ja, nou, bij Dorpshuis. Eigenlijk een splinternij Dorpshuis in Uffelten. De Vlasbarring heet het, Miranda, hè?
3: Dat klopt.
4: De Vlasbarring. En eerlijk gezegd was het dan ook een beetje, toch een beetje een verlopen zaak. Dat Dorpshuis is dan een beetje gedateerd ook allemaal. Maar Miranda en IJzo, die staan hier bij mij. Want Miranda, je bent beheerder van dit Dorpshuis?
3: Dat klopt. Drie jaar geleden ben ik hier begonnen.
4: Ja. En toen had je ook zoiets van, nou, dat weet ik niet van.
3: Ik wilde heel graag dat het gebouw behouden zou blijven voor de toekomst.
4: Ja.
3: Nou, toen dacht ik ga me bezig met een plan. En dat noem ik dan de Vlasbarger voor de toekomst.
4: Ja.
3: Nou, en toen ben ik een plan begonnen te schrijven. Heel veel subsidies aangevraagd. Heel veel gesprekken gevoerd. En uiteindelijk, vorige week hebben we de opening gehad. Ja. Is dit het resultaat?
4: Ik kijk me ook nu hier. Ja. Ik heb heel wat foto's gemaakt voor mensen die als voor de televisie zitten. Ja, je kijkt het, ik zeg, want je kunt niet geruimd komen. Of het is allemaal nij en mooie stoelen. Net een stuk wat biljarters binnenkomen hier. Daar bent de senioren dan weer die van Uffel. Dus schat ik zo in.
3: Ja.
4: Maar goed, dat kunnen altijd wel al, neem ik aan.
3: Ja, zeker. Biljarten, sjoelen, allerlei activiteiten worden hier gegeven.
4: Ezo, ik ben hier vrijwilliger. Wat doe je hier?
5: Ja,
4: wat doe je niet?
5: Ja, nou, ik zit in het bestuur van het dorpsgemeenschap.
4: Ja.
5: En als bestuur zijn, vinden we natuurlijk hartstikke belangrijk dat er een dorpshuis is en ook een goed dorpshuis.
4: Ja.
5: Dus vandaar dat ik Miranda ook met help en ook in de vrijwilligers vooral. Dat we dat echt goed voor elkaar hebben.
4: Ja.
5: Dus we hebben gistermiddag hebben we een hele middag te spitten met in het zand enzovoorts. Maar toen we na de zomer, ben we begonnen met het gebouw af te breken, te strippen hier.
4: Ja.
5: Nou, dat was een behoorlijke klus hoor. Ja. Het was behoorlijk warm.
4: En ik herken hem niet meer van binnen, hè?
5: Nee, helemaal niet. Hij is helemaal gestript en het ziet er perfect uit. Ja.
4: Het is buiten nog niet helemaal klaar, maar goed, dat is een kwestie van nog even de tune en zo wat aanleggen. De laatste punt is op de i. Maar Miranda, het is eigenlijk geen dorpshuis meer. Het is eigenlijk meer een multifunctioneel centrum, nou zag je aan.
3: Ja, we hebben gemoderniseerd, verduurzaamd, maar ook een aantal functieverbredingen toegepast. Met name de huiskamer met een Odense functie.
4: Oh, ja.
3: Die gaat iedere donderdag gaat die straks open, wordt gedraaid door vrijwilligers. En dat is echt voor mensen met beginnende geheugenproblemen, mantelzorgers.
4: Dat mag nog op start worden?
3: Ja, die aankomende donderdag gaat die voor het eerst echt open.
4: Oké. Okay. Ja.
3: En daarnaast hebben we boven een game- en chillruimte gerealiseerd voor de jeugd. Die zijn zelf heel actief bezig geweest en hebben een presentatie gehouden bij de gemeente.
4: Ja.
3: Via de pitchparade. Hebben daar een mooi bedrag mee opgehaald. En zo hebben zij hun eigen ruimte ingedeeld.
4: Ja, ik zag iets van 2000 euro. Maar dat hebben ze bij de gemeente binnensleerd?
3: Ja, via het VISB-fonds.
4: Ja, echt zo'n jeugdhonk, hè?
3: Ja,
4: ik wil geen zuipkeet nu. Maar zo zetten wat meer jullie met kussens en banken en lounges en zo.
3: Er wordt geen alcohol geschonken. Het is echt voor jeugd vanaf groep 7 tot en met 15, 16 jaar. Ze kunnen gamen, film kijken, workshops, knutselen, van alles.
4: Maar Ezo, mag ik dan een klein beetje concluderen? Want dat zal Miranda zelf niet zeggen. Maar dat zei wel een klein beetje de grote motor is achter deze grote vernijing van de Duitsers in Europa.
5: Ja, dat kun je gerust zeggen, ja. Miranda die heeft van begin tot einde heeft ze hele ziel en zaligheid hier in dit gebouw gelegd. Ze heeft ontzettend veel subsidies binnengehaald. Is ook heel actief geweest in het binnenhalen van vrijwilligers enzovoort. En het regelen van alle vrijwilligers op tijden aanwezig zijn. En jongens, kom daar alsjeblieft bij, et cetera. Dus groot compliment aan Miranda.
4: Ja, maar het gebouw Miranda is één ding, maar dan moet je ook nog mensen hebben die als hier naartoe komt en wilt en dat hier ook activiteiten bent.
3: Ja, en dat doen we via het Uffelte Dorpsnieuws. Zet ik iedere twee weken erin wat er zoal hier te beleven is.
4: Ja.
3: Op social media zijn we actief. Ja, en mond-op-mond reclame. En Uffelte is gewoon een dorp waar heel veel gebeurt. Dit is eigenlijk de centrale ontmoetingsplek van het dorp.
4: Ja.
3: En dat willen we de komende 30 jaar ook echt behouden hier.
4: Ja, snap ik. Nee, want het ziet er fantastisch uit. We staan hier nou in de centrale ontmoetingsruimte, stel ik me zo'n beetje voor.
3: Ja.
4: Met een barretje op achtergrond, die is dat 2 biljarden en zo. En je hebt ook een speciaal ruimte, dat vind ik ook wel mooi. Voor het Schulden, dat is voor de dames, begrijp ik?
3: Dat is een vergaderruimte, maar daar worden ook andere activiteiten zo sjoelen, de dames gaan, gaan straks weer lekker sjoelen.
4: Ja. En dat niet alleen, want ik heb bij Bob Kring ook nog een mee zo. Dat was een soort keuken, is dat boven? Een vrij grote keuken, dat kun je mooi voor een hotel wezen of een restaurant.
5: Nou, het was niet alleen een keuken, het was ook een ruimte voor de jeugd, om te, bijvoorbeeld te knutselen of zoiets.
4: Ja.
5: En voor handwerkruimte. Dus een multifunctionele ruimte daar.
4: Ja,
5: hartstikke mooi.
4: Alle long van de bevolking kunt hier terecht in het Nijendorpse.
5: Zo is dat. Zo is dat. En we hopen dat dat ook nog heel lang zal blijven.
4: Miranda, tot slot, want je zegt al, de opening heeft van West, hè?
3: Ja.
4: Ja. Heel leuk, heeft maar zien? Of is er nog iets van open dag naar meer?
3: Mensen kunnen altijd binnenkomen lopen.
4: Ja. Ben je al dagelijks?
3: We zijn 5 dagen in de week sowieso open.
4: Ja. Nou ja, mensen die de televisie aan het Anouk, die hebben dan misschien geluk gehad dat ze nou het dorpshuis, het nieuwe dorpshuis van Euvelde al hebben kunnen bekijken. En zo niet, ja, dan stap je in de auto en ga je naar Euvelde. En kom voor de orde, je binnenkijkt, want het is hier fantastisch om te zien. En dan kan inderdaad, zoals de beide ook zegt, weer jaren met.
1: Ja, het ziet er prachtig uit. Altijd dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Wonder op Radio Drenthe. Het is bijna 1 uur. Willemien, die schakelt zometeen de hulplijn in. Dat kan je ook doen, hè? Een oproepje doen op Radio Drenthe. Elke werkdag kan dat, even na 1. Stuur maar een mailtje naar hulplijn@rtvdrenthe.nl. Dit is Ilse de Lange.

0: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Zullen te veel?
6: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
9: Dit is Radio A en Hunze.
10: Radio A en Hunze.
9: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
12: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
13: Goedemorgen.
12: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
18: Met Anouk Middel.

0: acompañe.
1: Julio Iglesias op Radio Drenthe.
2: De hulplijn.
3: De hulplijn.
1: Wordt vandaag ingeschakeld door mevrouw De Neve uit Alkmaar, die ik nu aan de lijn heb. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: U had een bijzondere naam voor Julio Iglesias, hè? Vertelde u net. Want hoe noemt u hem altijd?
4: Wij noemen hem Julio in zijn regenjas.
1: In zijn regenjas. Hey, mevrouw De Neve, u belt vanuit Alkmaar, want u stuurde RTV Drenthe een mailtje. Kunt u nog beschrijven wat u ons stuurde?
4: Ja, ja. Ik ben 2 juni was ik onderweg naar de crematie van mijn oudste broer in Westerbork. En ik zou ook een afscheidswoord spreken in de kerk. En ik had, dan kleed je je daarop. En goed, ik had een zwart jasje aan toen ik in de auto stapte. En ik dacht, nee, dat leg ik wel achterin. Het is warm genoeg. Zo. En ik haal nog een paar mensen op. En ik rij over de afsluitdijk richting Westerbork. En ik kom in. En op een gegeven moment zie ik iets. Ja, er waait wel eens wat over de weg. Goh, dacht ik. En ik zag iets zwarts. Maar ik lette verder, drong het niet op me door wat er gebeurd was. Er komt op een gegeven moment een auto naast me rijden, een camper. En die wijst heel wonderlijk. En mijn kleindochter, die ook in de auto zat, die zegt: oma, de achterklep staat open. Dus ik probeer een plekje te vinden. Ik stop ergens waar ik eigenlijk niet mocht staan. En ik doe de klep dicht. En op een gegeven moment denk ik, ik zeg, ligt mijn zwarte jasje nog achterin? Nee, zei ze. En er lag nog meer in en lag bovenop. Toen realiseerde ik me dat ik mijn zwarte jasje had weg zien wapperen. Nou is dat niet zo drama. Het was een mooi jasje, maar goed. Maar er zat een zilveren vierkante broche op, die me heel dierbaar is, van een hele dierbare tante. Ik hoop dat iemand, een wegwerker of iemand van de Rijkspolitie, of die heb ik wel gebeld. Maar ik ben nog een keer die route gaan rijden en heb in de berm, maar ik weet ook niet waar het gebeurde, want het drong niet op mijn deur op dat moment dat het mijn jasje was dat wegwapperde.
1: Maar weet u nog wel waar u stil bent gaan staan?
4: Ja, ik ben bij de Miede. Dat is een benzinestation. Maar ik weet niet of dat nog net Friesland is, of dat al Drenthe is. Er is een benzinepomp langs de weg en daar zijn we even gestopt.
1: Ja.
4: En toen was het nog niet gebeurd. Dus na de Miede.
1: Oh, want ik begreep van uw verhaal dat u ingehaald bent met iemand die seinde van achterklep ligt.
4: Dat was een camper.
1: Ja, en waar was dat dan? Was dat al op de afsluitdijk?
4: Ja, dat was nadat ik gestopt was bij dat benzinestation om even koffie te drinken.
1: Dus u was al in, want ik schakel even Milko in, want die is op zoek naar die benzinestation. U was dan al in Drenthe? Kan jij de locatie vinden, Milko?
5: Ja, ik zit te zoeken op benzinepomp De Miede. Daar kom ik aan bij Sneek, maar ik weet niet of dat helemaal klopt.
4: Nee. Het was al veel verder.
5: Ja.
4: Het was al veel verder. En nadat dat benzinestation nog een aantal kilometers. Maar ja, ik heb daar natuurlijk niet op gelet. Want ik dacht dat het een vuilniszak of zoiets was wat wegwaaide.
1: Ja.
4: Ik heb me pas gerealiseerd toen ik alweer die klep dicht had gedaan en alweer reed. En ineens dacht ik, oh,
1: ja.
4: Dat wat ze toen wegwapperde, dat was misschien mijn jasje.
1: Ja, en u zegt, u heeft al gebeld met Rijkswaterstaat?
4: Ja. Meteen al naar. En die zeiden, met Rijkswaterstaat en met de Rijkspolitie. Ja. En die waren allebei zeer hulpvaardig. Maar ze zeiden, ja, waar moeten we... We gaan niet echt zoeken. Het is maar... Het waait in een weiland of in een sloot of in een... Ja. Weet ik veel.
1: Ja, dus eigenlijk de oproep aan heel Drenthe... vind je een zwart jasje met een brosja op om je even te melden. En dan is denk ik het handigst om dat even via RTV Drenthe te doen... want ik heb uw telefoonnummer, dat ik weer contact met u kan opnemen... mocht er iets gevonden worden.
4: Ja, geweldig. Ik bedoel, het jasje is... is makkelijker te vinden dan een losse brosje.
1: Ja, ja, maar die brosje zit echt wel aan, waarschijnlijk nog aan die jas, hè?
4: Ja.
1: Nou, ik hoop het voor u dat er iemand luistert en dit herkent.
4: Ja.
1: Ja, meer kunt u ook niet doen verder, denk ik.
4: De wonderen zijn de wereld,
1: nee.
4: Nog niet uit.
1: En hoop doet leven, mevrouw de Neven.
4: Precies.
1: Oké. Okay.
4: Hartelijk dank.
1: Oproep is gedaan.
4: De tijd gaf om het verhaal te doen.
1: Ja, mocht er iemand luisteren en het herkennen... bel me even naar de studio 0592 33 11 88. Ik hoop dat ik u binnenkort goed nieuws kan brengen.
4: Ja.
1: Succes ermee. Dag.

0: Dr. Hook and the Medicine Show. En Baby makes her blue jeans talk.
1: De Slingerplaat.
0: Op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. Ja, en voor vandaag was het niet zo moeilijk, hè, Milko?
2: Nee, het was eigenlijk best wel een inkoppertje. Ja. Want wat voor ons toch wel een beetje het grootste nieuws was vandaag, was eigenlijk nieuws van gisteren. De Booma Awards, die werden uitgereikt. En daarin een speciale... toch wel een rol voor onze eigen René Karst.
0: Ja, gisteravond in Tilburg werden de NL, de Booma NL Awards weer uitgereikt met vanaf dit jaar een nieuwe categorie. Namelijk de categorie Beste Refrein. En Justin de Wild die won hem voor dit liedje.

0: En hoe heet die nieuwe award?
1: De René Karst Award.
0: Ja, onze mooi. René. Een eerbetoon aan onze René, omdat hij natuurlijk meesterlijke refreins kan maken. Ik sprak zo pas ook even met Thomas, zijn zoon. Hij reikte dat eerste beeldje ook uit en hij beschrijft dat beeldje.
2: Het is een beeldje van papa met zijn groene bril. En hij heeft een jasje aan en daarop staat een vlindertje. Natuurlijk van nog even terugdenken aan Duo Karst. En hij heeft zijn gitaar op zijn nek liggen.
0: Ja, wij vinden het hartstikke mooi. En wij dachten, wij gaan vandaag gewoon voor de slingerplaten op zoek naar liedjes met een ijzersterke refrein.
1: Ja, zo is dat. Zo zetten wij eigenlijk ook een beetje René in het zonnetje wat dat betreft. En er zijn natuurlijk genoeg nummers met een ijzersterke refrein.
0: Ja, en het hoeft niet Nederlandstalig te zijn, dat maakt helemaal niet uit. Maar wel zo eentje die in je hoofd blijft zitten. Zo'n oorworm, zo'n refrein dat je uit volle borst kan meezingen. Nou, die zoeken we vandaag. 0592 33 11 88. Geef ons eentje door. Dat kan via de app. Je kan even bellen. Maakt allemaal niet uit. We laten ons graag verrassen door ijzersterke refreinliedjes vandaag.

0: Duitsland.
1: Als lid krijg je 30% extra korting op de oude prijs. Van veel merken.
0: Zoals PMA Legend,
1: Opus en Playmobil.
0: Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtel.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto super schoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
3: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
6: Met een hooglaagbed van Mobifit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobifit.nl.
7: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorde. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
8: Even over 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
9: Goedemiddag. Een 22-jarige automobilist uit Midden-Drenthe is gisteravond aangehouden op de A7 bij Leek. Hij reed daar, na correctie, 140 km per uur, waar 90 was toegestaan. Bij de politie ontstond daarnaast het vermoeden dat de bestuurder onder invloed van drugs was. Hij is daarom getest en er is bloed afgenomen voor verder onderzoek. Het rijbewijs van de man is ingenomen. Drentse huizeneigenaren maken relatief veel gebruik van subsidiepotjes voor het verduurzamen van hun woningen. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS. Vooral de gemeente Tinalo springt eruit. Na Schagen is Tinalo de gemeente waar inwoners het meest de subsidies en leningen benutten voor verduurzaming. 17,3% van de huizen in Tinalo werd tussen 2021 en 2025 aangepakt met behulp van een regeling. In Hoogeveen gebeurde dit in Drenthe het minst. En Jolanda Rijnsburger stopt per direct als raadslid voor de Coevorde partij BBC 2014. Rijnsburger heeft onlangs te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is en is huidbehandeld. Rijnsburger is maar kort raadslid geweest, maar zegt er met veel plezier op terug te kijken. Het laatste nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
8: Dankjewel, Milko. Krijgen we nog het weer van Gert Voelman?
10: Vanmiddag is het aangenaam nazomerweer. Er is aardig wat zon, op wat velden hoge middelbare bewolking. En het is warm, op veel plaatsen 24 tot 25 graden. Misschien in het zuidoosten van de provincie wel regionaal 26 graden. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond mooi weer, nog lang warm boven de 20 graden. En vannacht uiteindelijk 14 tot 15 graden met opklaring.
8: Wij zoeken vandaag liedjes met een ijzersterk refrein. Eentje die je uit volle borst meezingt. Welk liedje is dat voor jou? Laat het weten. 0592 33 11 88.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
18: dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: tweede werden ze tijdens het Songfestival Drenthe van dit jaar. Kijk eens aan en goed op poep.
1: De slingerplaat.
0: Wij zoeken vandaag liedjes met een ijzersterk refrein. En dat komt omdat onze eigen René Karst een eerbetoonprijs heeft gekregen. Nou nee, geen prijs, een award.
2: Een award is daarom vernoemd.
0: Ja.
2: Hij heeft hem niet gekregen, die is daarom vernoemd. Allemaal bij de Booma NL Awards. En gisteren was het grote moment, toen werd die award voor het eerst uitgereikt.
0: Ja.
2: En dat door zijn eigen zoon. Dus dat is natuurlijk een heel mooi moment.
0: Ja, we spraken Thomas Karst ook. Vanavond kan je het ook zien trouwens op TV Drenthe. Hij mocht een prijs uitreiken aan Justin de Wild. Die heeft dus de allereerste René Karst Award gekregen voor zijn liedje Cheerio.

0: dat de jury vond dat dit een ijzersterke refrein is. En onze René natuurlijk ook steengoed is in het bedenken van refreinen die echt gewoon lekker in het gehoor blijven hangen.
1: Krijg het er maar eens uit je hoofd inderdaad. Ja, heel veel succes.
0: Wij dachten van kom maar door met suggesties, liedjes die blijven hangen. Nou, en René Kars die werd ook meteen aangevraagd door Ria. Want Ria wilde graag dit liedje van René op het rad hebben vandaag. Ik zag in de app ook nog andere nummers van René voorbij komen.
1: Ja, nee, zeker. Dat moeten we nog even over steggelen, wat er nou precies op het rad gaat.
0: Ja.
1: Daar komen we wel uit, denk ik.
0: Zeker. Welke komt er nog meer op? Nou, deze ook, want Roel, Henk en Joke kwamen allemaal met dit liedje.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: Eigen Marco Schoutmaker natuurlijk.
1: Ja, zeker. Die mag niet ontbreken. Over de grens, daar kunnen ze ook wel wat goede refreintjes in elkaar flansen. Dat heeft ABBA wel bewezen met bijvoorbeeld Dancing Queen.
0: Ja, Jenny kwam met dit liedje. Anne kwam met deze van de Scene. Oh, en Klaas had ook wel eentje.
1: Nou, dat is misschien, ja, die vind ik wel een koning der refreintjes, hoor. Onze eigen Neil Diamond met Sweet Caroline natuurlijk.

0: plaatsen. Want we hebben hier een rat in de studio staan met het alfabet. Maar die wordt wel gevuld hoor. Henk, kom met deze.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja, zing die ook zo mee, toch?
2: Absoluut. En ook deze van Roel, die kun je gewoon meezingen, hoor.

0: zo lekker. We kunnen lang niet alles laten horen. Sluit ik af met de suggestie van Ali.
1: Busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo.
0: Het is weer een gevarieerd rad.
2: Absoluut, gaan alle kanten op.
0: Wij sluiten de lijnen. Jongens, dankjewel voor het insturen. Wij gaan 26 liedjes koppelen aan de letter van het alfabet. En dan pakken we wat grote rad erbij. En dan gaan we kijken welk liedje ik moet klaarzetten en moet pakken om te draaien als laatste plaatje voor tweeën. Dit is Tina Turner op Radio Drenthe.

0: Tina Turner en We Don't Need Another Hero. Wat wordt het laatste plaatje voor tweeën?
1: De slingerplaat.
0: In ieder geval een liedje met een meezingrefrein.
2: Dat is het niet wat zeker is. Ja, daar gaan we niet omheen komen. Ik ben gewoon benieuwd. Zullen we eens gaan draaien,
0: Luke? Ja, doe maar. Dank voor het insturen, hè.
2: Ja, want er is massaal ingestuurd vandaag. Ja. Er zijn heel veel liedjes met pakkende refreintjes. En nou ja, ik heb ze allemaal op een rijtje gezet in de lijst. En je mag gaan scrollen, Anouk, naar de letter H van Hendrik.
0: Naar de letter H, daar zie ik de... Ja, dat is zeker weten, meezingen.
2: Ja.
0: De suggestie van Ronald.
1: De slingerplaat.
0: Hij komt met Sven Versteeg en Blikkendag. Nou, komt hij aan.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de oude prijs. Van veel merken, zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag.
7: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
7: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: 299 euro per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
12: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.

0: Sofia.
1: Alvaro Solé en Sofia. We kregen een mailtje van Nienke. Nienke Hoogsteen. Nienke wilde graag wat vertellen op de radio. Nou ja, dat mag natuurlijk. Dan bel ik je weer terug. Nienke uit Emmen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Waar ben jij namelijk mee bezig? En waarvoor wilde je RTV Drenthe inschakelen?
2: Ja, leuk dat jij belde. Ik had een mailtje inderdaad gestuurd. Want ik ga in april dit jaar, volgend jaar ga ik de marathon lopen voor Kika in Londen.
1: Tadaa. Dat is niet zomaar wat. Je hebt één keer eerder een marathon gelopen, vertelde je, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. In Stockholm afgelopen jaar.
1: Ja, en was dat ook voor een goed doel?
2: Nee, dat was helemaal voor mezelf eigenlijk. Ik ben na mijn studie ben ik heel veel aan het werk geweest en had ik weinig tijd voor mezelf. En toen ben ik uiteindelijk begonnen met hardlopen. Ik dacht, ik pak de schoenen weer een keer uit de kast. En toen ben ik begonnen met 5 kilometer. En uiteindelijk met veel motivatie en veel aanmoediging van familie en vrienden bij de marathon uitgekomen.
1: Ja, ga er maar aan staan, joh. Een marathon lopen is zeker niet niks. En toen smaakte die eerste naar meer, die in Stockholm.
2: Ja, dat klopt. En toen dacht ik, nou laat ik het dan een keer niet voor mezelf doen, maar juist voor een goed doel. En zo ben ik bij Kika terechtgekomen.
1: Ja, waarom Kika?
2: Ik werk als logopedist, veel met kinderen. En ik werk natuurlijk samen met mijn collega's aan de toekomst van kinderen. En dat is natuurlijk niet voor alle kinderen in Nederland en in de wereld vanzelfsprekend. Dus vandaar dat ik me wil inzetten voor Kika, om geld op te halen. En voor het onderzoek naar de behandeling voor kinderen met kinderkanker.
1: Hartstikke goed. Hoe ga je dat doen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Vandaar dat ik ook contact met jou heb opgenomen. Ik ben al heel veel bezig met acties. Ik ben op zoek naar lokale bedrijven die mij willen helpen. Die mij willen sponsoren. Vrienden, familie. De school waarop ik werk hoop ik een actie te kunnen opzetten. Maar dat is nog best wel een uitdaging inderdaad.
1: Mm-hmm. Mensen die dit horen en denken, ja, hartstikke goed initiatief. Kunnen die al jou steunen?
2: Ja, dat kan zeker. Ja, ik heb een actiepagina op de website van Kika. Misschien kan ik de link wel met jullie delen. En die kunnen ook altijd contact met mij opnemen om te kijken of we samen misschien een leuke actie kunnen opzetten.
1: Ja, hoe kom ik op die site? Als ik naar Kika ga en dan?
2: Ja, ik denk dat het makkelijkste is als ik het linkje even naar jullie doorstuur. Want dat is best wel lastig om te vinden, denk ik.
1: Oh, maar kan je hem nu vertellen? Dan kunnen we ondertussen even googlen.
2: Oeh. Ik heb hem zo niet voor mij.
1: Nou, dan doen we dat straks even. Dan ga ik even een plaatje draaien. Ja. En als je mij dan even die link toestuurt, dan gaan we dat even opzoeken. Ja. En dan gaan we het even vertellen waar meer informatie te krijgen is. Hoeveel heb je al staan?
2: Ondertussen €500. Dus ik ben al een mooi stukje op weg. Maar ik ben op weg naar de 7000. Dus we hebben nog wel wat te gaan.
1: Oh, dat is een mooi streven. En in april is die, zei je, hè?
2: Ja, klopt. 25 april inderdaad.
1: En met wie ga je heen?
2: Alleen.
1: Helemaal alleen?
2: Samen met de andere lopers die ook voor Kika geld aan het ophalen zijn.
1: Hartstikke goed bezig. Nou, we blijf even aan de lijn. Ga ik een plaatje draaien en dan horen we het straks weer. Oké?
2: Okay?
1: Heel veel succes met alle voorbereidingen. Nienke.

0: Daar waren ze in heaven, must be missing an angel. Nienke had ik zo pas aan de lijn. Nienke die zich inzet voor het goede doel. Geld inzamelen voor Kika. En dat doet ze door de marathon van Londen te lopen. Nienke uit Emmen heeft 1 keer eerder een marathon gelopen in Stockholm. En dacht van ja, nu wil ik me inzetten voor het goede doel. Maar toen kwamen we niet helemaal goed uit bij de locatie waar je kan doneren. Nou, inmiddels heb jij dat opgesnord.
1: Jazeker, want Nienke heeft ons eerst het linkje even toegestuurd. Nou, dat is inderdaad een link. Dat kun je niet opnoemen. Echt, dat is heel breed. Hoe je het beste Nienke kan bereiken is door te gaan naar de website supporta.com. Daar vind je een zoekbalk. Als je daar haar naam, Nienke Hoogsteen, intikt, dan kom je bij haar pagina terecht en dan kun je op die manier doneren. Kun je nog uitgebreid teruglezen van waarom ze zich precies inzet voor het goede doel. En wat nog belangrijk is om te vermelden, Nienke is met een Griekse ei.
0: Ja, en de site waar je moet zoeken heet
1: supporta.com.
0: Hartstikke goed. En we zien dat je al dikke €500 hebt staan. Hartstikke goed bezig.

0: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
5: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
6: Goedemiddag. Een 22-jarige automobilist uit Midden-Drenthe is gisteravond aangehouden op de A7 bij Leek. Hij reed daar na correctie 140 km per uur, waar 90 was toegestaan. Bij de politie ontstond daarnaast het vermoeden dat de bestuurder onder invloed van drugs was. Hij is daarom getest en er is bloed afgenomen voor verder onderzoek. Het rijbewijs van de man is ingenomen. Jolanda Rijnsburger die stopt per direct als raadslid voor de Koevoorde partij BBC 2014. Rijnsburger die heeft onlangs te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is en is uitbehandeld. Rijnsburger is maar kort raadslid geweest, maar zegt er met veel plezier op terug te kijken. En Merel Freeriks is geselecteerd voor de Golden League-wedstrijden van de Nederlandse handbaldames. Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober speelt het team in het Deense Odense. Daar nemen ze het op tegen regerend wereldkampioen Noorwegen en vice-wereldkampioen Duitsland. Daarmee vormt het een belangrijk meetmoment voor in de voorbereiding op het EK. Dat EK dat wordt in december gespeeld. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
5: Dankjewel Milko. Het weer nog, Gert Voerman.
7: Vanmiddag is het aangenaam nazomerweer. Er is aardig wat zon, ook wat velden, hoge middelbare bewolking. En het is warm op veel plaatsen, 24 tot 25 graden. Misschien in het zuidoosten van de provincie wel regionaal 26 graden. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond is mooi weer, nog lang warm boven de 20 graden. En vannacht uiteindelijk 14 tot 15 graden met opklaring.
5: We gaan het zo meteen hebben over slangen in Drenthe.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Hey hoi, ik ben van de nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Pas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: croissantje. Een heerlijk appeltje. Een kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd.

bijna 2:15. You're a friend of mine. We gaan het zo meteen hebben over slangen. Maar eerst de allernieuwste van Van Dikhout. Ze zijn bezig met een grote tour. Maar komen niet bij ons in de provincie. Half december komen ze wel naar de Oosterpoort in Groningen.

0: De nieuwste van Dick Hout. Te veel is niet genoeg. Dit is het deuntje van Roeg. Reptielen en Drenthe, misschien is het niet meteen de eerste combinatie die je bedenkt. Maar toch is die er zeker, want als je naar Roeg hebt gekeken van afgelopen zaterdag, dan heb je Johan misschien gezien. Johan die zocht tijdens de jaarlijkse Drentse Reptielendag naar reptielen in het Lunsveen. En ik heb Johan nu aan de lijn. Goedemiddag Johan.
1: Goedemiddag.
0: Heb je nog wat gevonden?
1: Zeker hebben wij wat gevonden. En de beheerder was zeker positief dat we wat hadden gevonden. We hebben een aantal oude adders gevonden. En een wat meer aantal jonge adders. En behoorlijke aantallen hagedissen in verschillende klasses. Van jong tot oud.
0: Oh, ik vind die combinatie reptiel en Drenthe namelijk niet heel erg voor de hand liggend, zeg maar. Zijn er veel reptielen in Drenthe?
1: Gelukkig nog wel.
0: Wat hebben we?
1: Ja, wat hebben we? De adder, die is toch wel heel bekend. Levenbare hagedis, die is ook nog wel redelijk bekend. Vooral van het Balloerveld in de omgeving. Maar we hebben ook nog een gladde slang, een zandhagedis en de ringslangen natuurlijk.
0: Oké, en waar komen ze het meest voor?
1: Heel verspreid. Adders wel door de hele provincie heen in redelijke aantallen. Gladde slangen, met name Dwingelerveld, zit een goede populatie. Nou, ringslangen is ook nogal wat wisselend, maar vooral in de Zuidwesthoek, Vlochterloo-Veen natuurlijk ook, op de grens van Friesland. En zandhagedissen is toch met name de zandruggen van Drenthe.
0: Ja, als je zegt ringslang, dan denk ik, die is giftig. Klopt dat ook of niet?
1: Nee, juist niet.
0: Oh.
1: Een ringslang is niet giftig en dus ook niet gevaarlijk voor mens. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de gladde slang. Die is ook niet gevaarlijk. Hij kan wel bijten, maar daar houdt het ook mee op. En een adder die kan ook nog bijten en gif injecteren. Dus die is de giftigste van dat stel.
0: Oh ja, die adder dus inderdaad. Hey, en van die reptielen dan? Als jij mag kiezen, wat is het mooiste reptiel dat jullie in Drenthe hebben?
1: Oeh, daar ga je me. Ik vind denk ik de gladde slang wel een van de mooiste, maar ook de moeilijkst waarneembare in het veld.
0: Oké, okay. Hoe ziet hij eruit dan?
1: Ja, een beetje panterachtig motief heeft hij op de huid als je hem van bovenaf ziet.
0: En hoe groot is die?
1: Hij is tussen alle slangen in eigenlijk de kleinste een beetje.
0: En hoe groot is klein?
1: Ja, tussen de 40 en de 60 centimeter.
0: Maar oh, dat vind ik nog best groot, Johan.
1: Ja, maar dan 60 centimeter heb je het wel over een hele grote, inderdaad. Meestal zijn ze kleiner.
0: Ja, hey, en dan wordt er ieder jaar zo'n Drentse Reptielendag georganiseerd. Hoe ziet zo'n dag eruit dan? Wat ga je doen?
1: Ja, wij verzamelen de Drentse reptielentellers ergens in Drenthe, waar soms een vraag is van een beheerder om toch eens wat beter te kijken naar zitten er nog reptielen? En dan starten we 's morgens met een kopje koffie, gezelligheid en even wat bijpraten. En dan gaan we met z'n allen het veld in of we splitsen de groep in op als er veel deelnemers zijn. En dan gaan we zoeken naar reptielen en die gaan we noteren. En dan gaan we een beheerder blij maken of niet blij maken. Dat ligt aan wat we gevonden hebben natuurlijk.
0: Ja, en bij het Lunsveen waren ze blij?
1: Aldrik Pot was blij met ons dat wij zowel in het Lunsveen hebben gezocht als in het Meindersveen. Dat ligt er eigenlijk tegenover. Het wordt doorsneden door de weg, en dan weet ik niet eens welke N-weg het is, maar in ieder geval de weg van Borger naar Nooit Gedacht, zeg maar. En aan beide kanten zijn toch wel leuke aantallen reptielen gevonden.
0: Ja, kan je het weer leggen tegen voorgaande jaren? Wordt het meer of juist minder?
1: Nou, Aldrik, de beheerder, was dus van mening dat er bijna niks meer zou zitten.
0: Oh.
1: En die telt al zelf wat. En die had de laatste jaren heel weinig waarnemingen gezien en binnengekregen. Dus ja, dit is weer toch een bevestiging dat ze er gelukkig nog wel zitten.
0: Ah, dat is mooi. Hey, als ik zelf op zoek wil, hoe doe ik dat? Hoe pak ik dat aan?
1: Nou, het vandaag is het ook nog reptielen weer, zeg ik maar. 10 graden is een must. Dan moet het in ieder geval wezen, 's morgens. Tot aan een 18 tot 20 graden. Want dan zie je ze ook niet meer. Dan gaan ze ook weer jagen achter een prooi aan. Of ze gaan toch wel een beetje uit de zon liggen dat het te warm wordt. Maar zelf vind ik de voorjaarsperiode tussen maart, april en als het dan morgens rond een graad of 10 is. En om dan op pad te gaan en dan langs heideterreinen, langs structuren, zoals ik een beetje uitgelegd heb in de film zaterdag. Ja, dan moet je wel een adder kunnen treffen of een levendbare hagedis of een zandhagedis, een reptiel.
2: Ja, en dan kijken en afblijven, hè?
1: Ja.
2: Ja. Wanneer ga je zelf weer op pad, Johan?
1: Ik ben afgelopen zondag maar even een rondje Ballenveld geweest. En toen kwam ik nog wel wat levendbare hagedis tegen. Ja, het is puur aan het weer. Als het weer zo blijft als vandaag, ja, dan ga ik misschien vrijdag, zaterdag nog wel eventjes op pad. Ja. Maar ja, de temperaturen voor zaterdag waren al ietsje minder, heb ik gezien.
2: Maar zo'n dag als vandaag en morgen, dat is wel goed reptiele weer.
1: Dan zou ik op pad kunnen, maar ja, ik moet ook nog werken.
2: Prioriteiten, Johan.
1: Het is meer temperatuur en dus weer afhankelijk dan... Ja, dat is de belangrijkste factor om op reptielen te gaan zien.
2: Ja, en hoe of wat? Je zei het net al, dat heb je uitgelegd afgelopen zaterdag in ons natuurprogramma Roeg. Die kan je natuurlijk terugkijken via onze site of via www.roeg.tv. En dan zie je Johan weer bezig. Hey, dankjewel en succes. En dankjewel ook voor dit goede nieuws wat je uiteindelijk hebt gebracht, hè?
1: Ja, ook namens natuurlijk alle andere vrijwilligers die meegeholpen hebben. En ik doe het niet alleen natuurlijk.
2: Zeker weten. En dan moet je nu weer aan het werk? Aan ander werk?
1: Nee. Ik ben nu gewoon weer aan het werk. Ja, in het groen wel, maar wel aan het werk.
2: Oké, nou sterkte nog even. Dankjewel, hè. Doeg.
1: Ja, jij ook bedankt. Tot ziens.

die slangen en reptielen zijn dus terug te lezen. En te zien ook op www.roeg.tv. Het zit er al bijna op. René Steenbergen gaat weer verder. Tot morgen.

0: ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Hé, hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
8: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van 4 dagen...
11: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dus ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Off Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
11: Je luistert naar Radio A.N. Hunze. De lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
12: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
13: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
11: Radio A en Hunze.

En ja mensen, zo bent u weer afgestemd op de Platenruiter via Radio Arnhemse op de vaste dinsdagmiddag. En ik hoop dat het weer goed is, hè. Dus mensen, u staat weer afgestemd op de Platenruiter via Radio Arnhemse op de dinsdagmiddag met het programma Muziek van Vinyl. Dus we gaan weer twee uurtjes leuke plaatjes draaien. Mensen, die kunt reageren via 06 19 29 1969 en dan wordt er een leuke plaat voor u gedraaid, hè? Dus mensen, wilt u reageren, dat kan via 06 19 29 1969 en vooral doen, hè? Dus mensen, hier komen de plaatjes. Dit is de Platenruiter met Muziek van Vinyl en hier komen de plaatjes.

liefde is een gevaarlijk spel, waaraan je eigenlijk beter maar niet kan meedoen. Want in de loop der tijd zijn er al miljoenen harten van jongens en meisjes gebroken, die met heel veel moeite en met nog meer pijn aan elkaar zijn gelijmd.

Goor mensen, u luistert nog steeds naar een uitzending van De Platenruiter via radio Aanunze. En ik hoop dat het naar hem goed is. Jeginus Klinkhamer, je wil graag een plaat horen van de Moonlights. Komt er zo aan, hè? Komt zo een plaatje van de Moonlights. En speciaal voor Jeginus Klinkhamer met Clara. Ook wel bekend als de Jukebox Nostalgia van de vrijdagmiddag. Dus je komt een plaatje van de Moonlights hier aan, hè?

Ja mensen, het is weer 3:30 geweest alweer. We gaan een 30 minuten Engelstalig draaien. Dan komt dat ook hem goed is, hè. Dus van 3:30 tot 4:00 draaien we even een 30 minuten Engelstalige muziek. En ik hoop dat dat ook hem in de smaak gaat vallen. Dus hier komen ze hem. Er is nog steeds de platenruiter via Arunzen. En ik hoop dat hij hem goed is.

Frans, Duits of Engels. Als het maar van vinyl komt, je hoort het allemaal bij de Platenruiter. Muziek van vinyl.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Goed mensen, we zijn er weer. Het is nog steeds de Platenruiter via Radio Arnhemse. Met nog een uurtje mooie muziek. Dus we gaan nog een uurtje draaien mensen. En dan is het weer gebeurd voor deze week. Dus komt nog een uurtje muziek aan via de Platenruiter. En je kunt nog steeds reageren via 06-19-29-1969. En dan wordt er ook een leuke plaat voor u gedraaid. Hè? Hier komen nog weer wat serie plaatjes aan. Hè?

mensen, u luistert nog steeds naar De Plaat naar Ruiter via Radio Arnhemse met dit programma Muziek van Vinyl. En ik hoop dat nog hem in de smaak valt. En we gaan nog een half uurtje Nederlandstalig draaien en dan is het ook weer gebeurd voor deze week. Hè? Dus kom nog een half uurtje Nederlandstalig aan en dan is het voor deze week eerst weer gebeurd. Dus hier komt ze aan.

O vader Bacchus, met je grote jeneverstokerij te Schiedam gevestigd. Geef ons heden het dagelijks klokje, maar leid ons niet in die kroegen waar de jenever zo slecht en duur is. Maar leid ons naar die kroegen waar de jenever goed en goedkoop is. Leid ons daar waar wij hen zo groot krijgen als schildershuizen, want daar zit de kracht en de macht van de eeuwigheid in.

O, jenevertje, wat heb je toch gedaan? Dat je mij zo hartstikke dronken door de straten laat gaan. En ieder ziet mij aan en denkt, wat een dronken hond. Met zo'n stuk jenever in zijn poepelapee. O, jenevertje, ik wou dat er een kom kwam die mij opnam. En in 1 hectoliter jenever terecht kwam. O, ik zou je zuipen, al moet ik ook op handen en voeten naar Schiedam kruipen.

mensen, het is weer gebeurd voor deze week. Dit was hem weer, de Platenruiter via Radio Arunzen. En ik hoop dat hem naar genoegen was. Dus iedereen bedankt voor het luisteren en ook bedankt voor je aandacht allemaal. En ook voor de reacties natuurlijk. Mensen, dit was hem. Tot volgende week. Ik zou zeggen, doe rustig aan. Doe ik ook. En volgende week ben ik er weer, hè, van 3 tot 5 op de dinsdagmiddag. Dus dit was de Platenruiter. En ik zou zeggen, tot volgende week maar weer. Joe.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna 3/4 van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. JA21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
2: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
1: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
3: Het OM verdenkt de 2 van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
1: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur naar bedden, 12 uur naar bedden, 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
1: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
2: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
1: In de campagne beloofde El Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A. en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Je had gelijk.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm na zomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze. Wow.

0: Mobiel het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Wanneer het donkerst in je hartje.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.